0: De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. Het radioteam weer door Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden.
1: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. Het radioteam weer door Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden.
1: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Er is een Irakees opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Volgens de Verenigde Staten zat hij onder meer achter de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. De man werd opgepakt in Turkije en is uitgeleverd aan Amerika. Volgens justitie had hij banden met een pro-Iraanse militie. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met nieuwe stikstofplannen komen om Nederland van het stikstofslot te halen, meldt het AD. Het idee is dat er rond natuurgebieden strengere regels komen in zogeheten bufferzones. Boeren kunnen daardoor flink worden geraakt. Binnen de coalitie is nog discussie over hoe groot die zones moeten worden. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen, maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerde de betoger zich tegen de politie. De ME moest erbij komen en arresteerde 3 mensen. En de Eindhovense songwriter Joep van de Boom heeft een aandeel in het Maltese songfestivalnummer Bella, dat zich heeft geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hij werkte mee aan het nummer en hoorde tijdens de halve finale dat Malta door is, meldt Omroep Brabant. Het nummer wordt vandaag in de finale opnieuw uitgevoerd. Het radioteam weer door Weer Online. Lokaal valt een bui en het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden.
0: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: 6 uur.
1: In Turkije is een man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Het gaat om een Irakees die vermoedelijk achter onder meer de explosie bij een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit. Hij is uitgeleverd aan de VS en zou commandant zijn van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen met alleen wat vuurwerk. Maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen hen. De ME moest erbij komen en die arresteerde 3 mensen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En in Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest namelijk mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk 3000 bezoekers. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Lokaal valt er een bui, het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden vanmiddag.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Vanaf maandag op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
9: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
10: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
14: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
17: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
18: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
4: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
3: Dus daarom voor jou.

0: Een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
9: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
8: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.

0: naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ja, met zometeen Borsato en ook Adams komt eraan, Brian Adams. En nu het nieuws van 7 uur, krijg je van Daan Langkamp.
3: De Amerikaanse justitie zegt dat een Irakees die ze hebben opgepakt ook achter een explosie zit in Nederland. Die was half maart bij een Amerikaanse bank op de Amsterdamse Zuidas. Daarbij raakte het pand beschadigd, maar raakte niemand gewond. Volgens de Amerikanen zit de man ook achter veel andere aanslagen in Europa. Een anti-AZC-protest in Apeldoorn is vannacht opnieuw uit de hand gelopen. Een aantal demonstranten stak vuurwerk en rookbommen af en de ME moest ingrijpen. Vlak daarvoor was de gemeente al met een noodbevel gekomen. 3 mensen zijn opgepakt. Het is al ruim een week onrustig in Apeldoorn door AZC-protesten. In Breda zijn een jongen en meisje zwaar gewond geraakt vannacht. Ze zaten samen op een fiets en botsten op met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk en dat wordt uitgezocht, schrijft Omroep Brabant. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. En John Travolta heeft tijdens het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen. Die zag hij niet aankomen, want hij reageerde verbaasd en verrast toen hij het podium op moest komen. Dit is meer waard dan een Oscar, zegt hij. Travolta was 2 keer genomineerd voor een Oscar voor de films Pulp Fiction en Saturday Night Fever. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag trekken er ook buien over, vooral landinwaarts. En het blijft vandaag met 13 graden fris.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Ik was hier vanmorgen bijna niet geweest. Ik heb geluk gehad. Het verhaal vertel ik je zo.
9: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top.

0: bijna was ik niet op mijn werk geweest deze ochtend. Dat was mijn eigen stomme fout geweest. Maar ja, het is soms zo verleidelijk. Is het 's ochtends vroeg? Dan zit je in je auto en het is geen kip op de weg. En dan toch ga je hem wat te hard rijden. Maar ja, dat was toch een agent die dat zag en die hield me aan. Ja, meneertje.
1: Had hij een snor?
0: Ik weet niet of hij snor. Nou, een beetje snor had hij. Hoe hard reed u? Ik zei, nou, ja, misschien iets te hard. Nou, u reed bijna te hard. We hadden bijna uw rijbewijs moeten innemen. Ik zei, nee! Maar goed, de reden waarom ik te hard reed, dat was natuurlijk helemaal geen reden. Want ik was gewoon te laat opgestaan. De wekker te lang laten snoezen. En, maar geen boete gehad, een waarschuwing. Agent, dank u wel.
2: Dit is de Radio 10 op Weekend Ochtendshow.
0: En ja,
2: met Sil van Stoet.
0: Ik heb er wel weer van geleerd. Ik ben de rest van mijn leven weer een keurig burger, beloof ik u. Amen. Zo, goedemorgen, welkom. Het is 7:10. Je bent bij Radio 10. Dit is de ochtendshow. En het is een redelijk lekkere ochtend. Begon met een beetje regen.

0: van die poncho's aangezeten. Lange rijen staan er voor de winkel van horlogemaker Swatch. Heeft te maken met een product dat vandaag op de markt komt. De Royal Pop Collectie komt in de verkoop. En echte liefhebbers die hebben de hele nacht daar voor de deur gestaan. Hoewel, alleen maar liefhebbers, dat valt soms een beetje tegen. Zoals deze jongen.
1: Het is voor mij echt halen en verkopen. En er geld mee verdienen. Ik denk wel 10.000 euro's.
0: Oh! Marktvervuiler. Maar goed, het is wat het is. Zo dadelijk een wijsje uit je hoofd. Misschien heb je wel een leuke plaat met een klok erin. Kloks van Coldplay hoef je niet aan te vragen. Want Coldplay ga ik zo voor je draaien. Maar misschien iets anders met de tijd erin. Klokje. Geef het door via de app van Radio 10. En kom eens uit je bed.

0: zonsopgangen die binnenkomen. Sylvana stuurt een hele mooie vanuit Bergse Hoek. Ik zie er eentje van Rilana, maar die stuurt sneeuw. Ik zeg, waar zit jij ergens? In Lapland of zo? Ze zegt, nee hoor, het is gewoon een foto van de winter. Ja, hallo. Dat was niet de bedoeling, Rilana. En nog een foto van, even kijken hoor, Frank. Er zit een hele mooie uit het mooie Haagse zonsopgang. Strak blauwe lucht. Ja, dat ziet er allemaal hartstikke goed uit. Ja, de zomer komt toch wel steeds dichterbij, hè? En vandaag drukt op de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Daar komt Swatch met een nieuwe collectie, de Royal Pop collectie. In de verkoop en mensen zitten daar, hebben de hele nacht in de rij gelegen daar. Daan Broeka, heb je nog een plaatje met iets met tijd erin of een klok of wat je ook maar wil. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, zou jij in de rij gaan liggen voor iets? Waar zou jij voor in de rij gaan liggen?
1: Waar zou ik voor in de rij gaan liggen? Ja. Dat is misschien heel ouderwets nog voor kaartjes. Voor een concert of zo. Dat lijkt me wel eens een keertje leuk. Wat je vroeger ook deed. Zeg, ja. Bij de heel ouderwets. Ja, gewoon de kaartjes voor een concert. En dan heel ouderwets bij het VVV-kantoor. Met z'n allen in een rij staan tot die verkoop ingaat. Dat lijkt me nog wel eens een keertje leuk om te doen.
0: Slaapzakken en zo. Ja. Een kopje koffie erbij. Ja, zo'n thermosfles tussen je benen om het warm te houden.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik woonde vroeger op de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. Dan had je ook zo'n tabakzaak waar mensen ook. Ja, hoe heet dat nou ook alweer? Mensen lagen echt in de rijden voor. En dat vond ik al zo indrukwekkend. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk helemaal niet meer eigenlijk, of wel?
1: Nee, online. Je koopt alles online natuurlijk aan kaartjes.
0: Behalve
1: maar
0: dan
1: het is
0: die,
1: wel leuk en nostalgisch.
0: Ja, het is wel leuk, omdat het beeld... Nou ja, goed, bij Swatch doen ze het vannacht dus wel. Dat is wel weer grappig. Ja. Een plaat die met tijd te maken heeft. Welke had jij bedacht?
1: Ik zat te denken aan de Stones met Time Is On My Side.
0: Oh! Stefan, dankjewel.
1: Ja, gedaan.
0: Oh, kippenvel.

0: 12 bij Radio 10. Ook veel mensen in de cabine luisteren weer mee.
1: Silva, goedemorgen! Vanuit de cabine weer.
0: Ja, cabine.
1: Hey, maak er een mooie dag van.
0: Ja, jij ook, Sander. Leuk dat je erbij bent. Ja, ik stond gisteren even op de parkeerplaats om te tanken. Reek over de parkeerplaats heen. Zag ik al die tukkers weer staan. Ik dacht, ja, dat is toch een heel ander leven. Die zitten gewoon daar, dag en nacht zitten ze te wachten op dat ze weer mogen gaan rijden. Nou, voor al die tukkers zometeen een hele fijne plaat van Donna Summer. Ook Amy McDonald komt eraan. En

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen. 20% korting op banken. Of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Aldi.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
12: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
13: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
19: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Wacht, je bent bij Radio 10. Lekker dat je ook in je weekend hebt gekozen voor Radio 10. Zon en regen wisselen elkaar een beetje af. Een beetje 6-7. Het is fris, max 14 graden. Vanaf morgen ga je de goede kant op, hoor. Temperaturen gaan omhoog. En komende week ziet het er een stuk warmer uit. Dus lekker. Snel door naar de headlines. Daarvoor is Daan Langkamp aangeschoven. Daan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa. Ook aan eentje in Nederland. Het gaat volgens de Amerikanen om de explosie bij een bank op de Zuidas, half maart. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest weer ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. En in Tilburg is een automobilist gecrashed tegen een verkeerspaal. En daarbij is hij samen met 3 anderen gewond geraakt. Hij zou de macht over het stuur verloren zijn, schrijft Omroep Brabant.
0: Dank voor de update. Zometeen Roel Sevenburg. Die zingt een lied over zijn exen. En dat hoor je in Je Lacht om 10 over half 8. Dus over, zo'n 8 minuten.

0: praten over gehouden tijdens een vakantie. Toen ik ineens belandde in een soort gezelschap. Waarbij één persoon zei, het is wel leuk om een keer te gaan linedansen. Linedansen, dus in zo'n rij met een cowboyhoed op. En dan zo'n vossenstaart aan je broek. En dan moet je dan met z'n allen op een rij gaan staan. En dan gewoon en omdraaien. En dan pasjes erachter. En ik moest meedoen. En in het begin vond ik het echt verschrikkelijk. Maar op een gegeven moment kom je toch in een soort van flow. Denk ik van, nou, hé. Ik pas hier wel in. En dat deed ik dus op deze plaat. Amy MacDonald. En this is the life. Het is bijna 7:50.
1: Je lacht om 7:50.
0: Ja, daarom geef je wat lach voor deze ochtend. Even je lachspieren opwarmen. Je weet het, bij Radio 10 gaan we niet te zwaar. We proberen ook de leuke kant van het leven te zien. Zo ook Roel Sevenburg. Hoewel, leuke kant. Hij heeft het een stukje over al zijn exen. En Roel gebruikt daarbij altijd zijn gitaartje, dat weet je. Hè?
2: Ik heb vrij veel liefdesliedjes geschreven. Eigenlijk bij elke nieuwe liefde schreef ik een nieuw liedje. En toen dacht ik op een gegeven moment, dat kan efficiënter. Dus wat ik nu heb gedaan, is ik heb een samenvatting geschreven. Van mijn hele liefdesleven tot nu toe. Het heet Juliette, et cetera. Eerst had ik iets met Juliette. Maar die was niet je van het. Haar houdbaarheid was toch maar één couplet. Dus ging ik toen met Mariette. Maar Mariette die had een tweelingzus. En ik wist niet van die tweeling dus. Op een keer belandde ik met haar in bed. Maar dat was niet Mariette. Nee, dat was haar zus José. Maar ook José ging niet lang mee. Dat stopte na een paar keer seks, want ze deed me toch te veel denken aan mijn ex. Toen kreeg ik iets met Simone, met in haar hoofd nog meer personen. Namelijk Sylvia, Jeanette, Angeline, Sabibabette, Rosalie, Vanessa, Veronique en Puk. Dus dat werd minstens druk. Toen kreeg ik iets met Sophie, die was docent filosofie. Dat stopte na een week of vier, want ik dacht steeds, ja, waarom ben ik hier? Toen kreeg ik iets met Henriette, maar die had Gilles de la Tourette. Althans, dat dacht ik een hele poos, maar ze was gewoon steeds boos. Die vond ik zelf ook heel leuk. Toen kreeg ik iets met Desiree, maar die was prostituee. Dus op een gegeven moment dacht ik ook, ik stop, want ja, mijn geld raakte ook op. Toen kreeg ik iets met Lucretia, maar daar rijmde niks op. En toen kwam Valentijn, maar dat bleek gewoon een man te zijn. Toen kreeg ik iets met Mare, maar ook zij was niet de ware. Ik zocht mijn hele leven naar de perfecte vrouw. En toen opeens zag ik jou. En toen kreeg ik iets met Juliette, et cetera.
1: Je lacht om 7:50.
3: Oh, Radio 10, wat is het heerlijk met jullie.

team van Yvette. Yvette is helaas overleden. Ze was 44 jaar. Ze overleed aan endeldarmkanker. En haar hele familie en vrienden gaan geld inzamelen. Wij helpen hun mee met een mooie veiling. En er komt al echt heel wat geld binnen. Dat vinden we echt fantastisch. Maar elke euro telt en elke euro geldt. Dus als je een eurotje hebt liggen en je wilt hem doneren, ga naar radioteam.nl. Ik heb wel een grappig nieuws, want bij die veiling is er zometeen rond 9:10 iemand die iets gaat toevoegen eraan. En dat is Tim Coronel. Wat hij gaat toevoegen, hoor je later deze ochtend.

0: Albert Heijn.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
3: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
2: Wat is dat?
3: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 450 euro korting.
2: Wie heeft daar nou geen zin in?
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
7: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenenspecialist. Neem die stap. Scapino.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
13: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
16: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
17: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
20: Ja, goedemorgen. De Weekend of the Show. Zo dadelijk met Lionel Richie en die opschepper komt er ook aan. Mr. Big, hoor je zo meteen. En nu het nieuws van 8 uur.
21: Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa. Ook hier in Nederland. Hij zou achter de explosie bij een bank op de Amerikaanse Zuidas zitten, zeggen de Amerikanen. Die was halverwege maart. Het pand raakte daarbij beschadigd. De man zou bij een pro-Iraanse militie zitten. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij een anti-AZC-protest. Onder de mensen stonden bij een rotonde waar al eerder demonstraties waren. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. Om de rust te bewaren was Apeldoorn met een noodverordening gekomen. In Tilburg is een automobilist vannacht vol op een verkeerspaal gereden. Hij en 3 andere inzittenden raakten gewond, schrijft Omroep Brabant. Hij zou de macht over het stuur kwijtgeraakt zijn. En in Breda zijn een jongen en meisje die samen op de fiets zaten gebotst met een auto en zwaar gewond geraakt. De bestuurder zit nu op het bureau. En Taylor Swift en Beyoncé horen voortaan bij het Amerikaans erfgoed. En dan met name het nummer Single Ladies van Beyoncé en het album 1989 van Taylor Swift. Van dat album kwamen maar liefst 7 singles, onder meer Shake It Off. Iedereen kon artiesten of nummers nomineren voor de lijst van Amerikaans erfgoed. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag ook regelmatig een bui, vooral landinwaarts. Het blijft met 13 graden fris.
0: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
23: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
24: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonder

0: Mr. Big noemt hij zichzelf, althans, ja, ik weet niet hoe, ik zag hem ooit in zijn zwembroek. Stelde niet veel voor.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
2: Hallo.
1: Met Sil van Stoet.
0: Ja, het is zaterdagochtend 16 mei 2026 en jij bent erbij. Goedemorgen, welkom bij Radio 10. Het station met ja, de grootste is alle tijden. En dat is spannend voor onze premier Jette. Die gaat vandaag de Indiaanse premier, en hoop ik dat ik het goed uitspreek, Narendra Modi verwelkomen. Hij brengt een bezoek aan Nederland. En vandaag gaat het gebeuren. Een record aantal concerten gaat plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena. Want Harry Styles is daar. Ja, die gaat daar iets van 10 concerten doen. Ja, misschien wel leuk om zo even een plaatje te draaien van Harry Styles. Welke zullen we doen? Even kijken, er komt een appje binnen. As It Was. Ja, dat is een goeie. Ga ik even bijpakken. Ga ik ondertussen even...

0: zingt ze allemaal mee.
1: Ja, bij Radio 10 schreeuw je ze niet mee, maar je zingt ze allemaal mee bij 10. En zo ook een grote hit die voor je klaar ligt. En als je die goed afzingt zometeen, dan maak je kans op de officiële paraplu. Nou, met dit wisselvallige weer kan je dat wel gebruiken, toch? De Radio 10 paraplu, zwart met mooie groene letters erop. En cijfers. Ben je klaar voor de opgave? Luister goed, het is een heel kort fragmentje. De bedoeling is dat je dit even afzingt. Goed opletten.
2: Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel.
1: En dan kom jij al. Ja, rustig nou. Ja, het is belangrijk om het goed af te zingen. Daarvoor gebruik je de Radio 10 app. Dus even op het microfoontje drukken van de WhatsApp-functie. En zing hem maar af. Je hoeft niet op toon te zingen als het textueel maar klopt. Belangrijk, door één keer. Goed luisteren.
2: Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel.
1: Ja, wat komt er dan?

0: Station met de grootste hits aller tijden. Whitney Houston zometeen voor je. En de band die wereldwijd meer dan 74 miljoen albums heeft verkocht. Hoor je Dries?
1: Ja.
0: Nogal wat, hè? Wie zijn, hoor je zo.
2: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
3: Samen naar de top. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
11: Ah, chips.
10: Maak er een potje van.

0: die anders doet.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Psst. Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
12: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ik weet niet hoe het bij jou is, het is buiten fris hoor en guur. Het is een graad of 14 max. Maar hier in de studio, joh, het lijkt wel alsof de airco kapot is. Ik ga zo een kledingstuk uittrekken. Vandaag wisselvallig. Ruimte voor zon, maar ook vanmiddag wat buien. Maar goed nieuws, vanaf morgen gaat de temperatuur omhoog. Lekker. Komt er ook meer zon door. En daar is ons eigen zonnetje, Daan Blankamp. Goedemorgen, Daan.
16: Goedemorgen. Er is een man opgepakt die wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa. Ook in Nederland. Hij zou het brein zijn achter de explosie bij een bank op de Zuidas in Amsterdam. Die was half maart. Landbouwminister Van Essen wil nog voor de zomer met een nieuw pakket stikstofmaatregelen komen. Dat schrijft het AD. Daarin zitten volgens de krant onder meer strengere regels rondom natuurgebieden. En het ging vannacht opnieuw mis bij een anti-AZC-protest in Apeldoorn. Een aantal demonstranten stak vuurwerk af en de ME moest ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt.
15: Dit is Radio 10, bijna 3:30. Zometeen voor je Imagine Dragons en Whitney Houston krijg je nu...
17: Silvans Toet.

0: 70 miljoen albums verkocht. Wauw. Ja, dan ben je groot, hè. On the Top of the World hoor je bij Radio 10.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: En daar is Carla. Dag Carla, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar was je mee bezig?
2: Ik sta nu in een supermarkt. Mijn boodschappen doen.
0: Oh, en waar sta je in de supermarkt?
2: Bij de Jumbo en Wauw.
0: Maar bij het vriesvak of bij de bakker?
2: Bij de luiers.
0: Bij de luiers?
2: Ja.
0: Oh. Voor jezelf of voor...
2: Ik ben gewoon een gang
0: ingelopen. Oh, een willekeurige gang ingelopen, ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is goed, want de luister dempt een beetje het geluid. Hè? Dan schalmt het zo in zo'n supermarkt. Dat heb je dan daar niet. Hey Carla, is het jouw zaterdagochtend ritueel dit?
2: Ja, tuurlijk.
0: Eventjes naar de supermarkt, ja.
2: Ja, het altijd om ze brood te halen en andere boodschappen.
0: Ja, het is lekker rustig nog nu, hè? Toch?
2: Zeker.
0: Ja, doe je goed. Ja, toch wil jij vragen, durf jij in de supermarkt te gaan zingen?
2: Ja, waarom niet?
0: Ja, vind ik ook. Ja, waarom niet? Je hoort zo meteen die grote hit. Je hebt hem al ingestuurd, maar ik wil hem nog even live van je horen. Komt hij aan van de jazzpolitie? Ben je er klaar voor?
2: Tuurlijk.
0: Daar gaan we, hoor.
3: Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel.
2: Ik heb geen woorden meer voor jou. Want dan...
0: Wat was dat nou, dat laatste stukje? Dat zit niet in de plaat. Nog één keer luisteren.
3: Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel.
2: Heb geen woorden meer voor jou.
0: Wat door een ander ooit verzonnen is.
2: Wat door een ander ooit verzonnen is. Zet u zingen, toch?
0: Ik kijk eventjes naar onze notaris. Wat zegt u? Eerste zin was goed. Eerste zin was goed, maar de rest is goed zo?
2: Tuurlijk.
0: Hij zegt omdat ze bij de pimper staat.
4: Oké.
0: Door het gaatje gegaan van de Carla, gefeliciteerd hoor. Je krijgt een mooie paraplu.
2: Oh, dankjewel.
0: En een jaar lang onbeperkt luiers van. Oh nee, dat gaat niet door, zie je. Nee, dat ook. Dankjewel voor de mee. Wat zeg
2: dankjewel.
0: Je?
2: Dankjewel.
0: Je graag gedaan.
2: Ik ga naar mijn
0: snoepafdeling. Oh, oké. Hey, dankjewel voor het meedoen. En ik vond je. Ja, ik vond je stoer dat je dat durfde in de supermarkt. Ik zou het niet durven, namelijk. Dus,
2: ja, ik wel.
0: Jij wel, hè? Dag Carla.

0: We hadden een hele mooie veiling afgelopen week. Heb je het nog meegekregen? Ik ga toch een klein stukje daarvan herhalen, want het was zo fantastisch. René Bogaert en Tino Martin willen het feest van de eeuw weggeven. Met dus een optreden van Tino Martin erbij. Met alles erop en eraan. Eten, drinken, zangen, alles erop en eraan. En daar werd goed op geboden. Sterker nog, dat ging in de laatste seconde weg voor 35.000 euro. En toen gebeurde er dit bij Gijs in de uitzending. Ze gingen namelijk eventjes bellen met de nummer 2. Die dus net in de laatste seconde ernaast had gegrepen. Die had namelijk 27.500 euro geboden. En dat ging zo. Ze gingen even bellen met hem.
1: Goedenavond.
2: Ja, we vonden het zo vervelend dat je de veiling verloren hebt.
1: Oh, ik ben oververboden in de laatste seconde.
2: Maar ja. we hadden een ideetje, ja. Bart. Ja. We doen het gewoon nog een keer.
3: Het hangt wel echt van jouw laatste bieding af. Dus.
1: Kijk, wij hebben natuurlijk ook zitten denken. En toen dachten we van ja, het is natuurlijk altijd mooi om te winnen. En zeker voor een goed doel. Wij hoog op naar 35.000 euro. Is dat een idee?
2: Bart, klein leunk. Zeg je nou dat je nog een keer 35.000 euro biedt?
1: Ja, ik bied 35.000 euro.
2: Daar sla ik hem op af, dames en heren. We hebben gewoon 70.000 euro hebben we opgehaald.

0: Ik heb geen woorden meer voor jou.
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Aldi.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3.

0: alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro... bij Burger King.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
5: Vertrouwd sinds 1999.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
10: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
8: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
20: Ja, Dr. Alban, zo dadelijk hier bij Tien ook Duran Duran. Even naar de jaren 80 met 007. Nu het nieuws van 9 uur met Daan.
21: In ons land zijn tientallen plekken ontdekt waar de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat er snel moet worden ingegrepen. Het zijn bijna 60 plaatsen, meldt de NOS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat het nog maar het topje van de ijsberg is. PFAS zijn chemische stoffen die vooral op oude fabrieksterreinen in de bodem zitten. Landbouwminister Van Essen wil nog voor de zomer nieuwe maatregelen presenteren om het stikstofprobleem aan te pakken. Volgens het AD denkt hij onder meer over het aanwijzen van zones rondom natuurgebieden. Daar gaan dan nog strengere regels gelden. En boeren die er zitten moeten zich daaraan gaan houden. In Helmond is een man aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met een overleden vrouw. Zij werd vannacht gevonden in hetzelfde huis na een 112-belletje. Of de twee een relatie hadden is nog niet duidelijk. Onderzoeksteams van de politie proberen in het huis te achterhalen wat er gebeurd is. En het Parool heeft in Amsterdam uitgezocht wat een stuk appeltaart kost bij de koffie. De prijzen lopen nogal uiteen, van €4,50 tot wel €9 per punt. Ook voor niet zelfgemaakte appeltaart wordt rustig €7,50 gevraagd. Horeca-eigenaren die de appeltaart wel zelf maken zeggen dat vooral personeel en ingrediënten duur zijn, zoals boter. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer.
0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld.

0: naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.
4: Sil van Stoet.

0: www.nl. Kijk er maar eens naar. En op dit moment heb ik inderdaad een van die snelle mannen aan de lijn. Dat is Tim Coronel. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, dan ben je weer snel bij deze ochtend weer.
1: Ja. Ik was al wakker, dus lekker aan de bak.
0: Ja, jouw broer, die zit momenteel... Waar zit hij momenteel?
1: Nou, die is ook wakker. Die zit op de Nürburgring. Want die moet de 24 uur doen, natuurlijk.
0: Ja, moet je niet meegaan als bijrijder? Of,
1: nee, dat jij werd dat werd een rommeltje met twee coronellen. Dus één was genoeg, ja.
0: Oké. Okay. Zeg, ja, je hebt gehoord, we zetten ons ook in voor Alpe d'Huez. En heb jij in jouw omgeving mensen die aan die vreselijke ziekte lijden of zijn overleden?
1: Ja, heus. Maar ik vind het meer eigenlijk de samenhorigheid, hoe mensen nu bezig zijn om in ieder geval zich in te zetten, dat er in ieder geval beter onderzoek komt dan alles. Ja. Meer onderzoek, ja.
0: Mooi initiatief, hè. Goed dat de mensen zich daar vol aan geven. Nou is er ook bij jullie een leuk veiling-item naar boven gekomen, hè? Vertel eens, wat wil je aanbieden?
1: Nou ja, ik wil eigenlijk een clinic aanbieden, bij ons op de kartbaan natuurlijk. Dat je lekker met je bedrijf even kan komen met een mannetje of 14. En dan kan je lekker scheuren en dan weet je wat het allerleukste is dan?
0: Nou.
1: Dan krijg je ook nog les van mij.
0: Oh echt waar? Ga je zelf uitleg geven?
1: Nee, ik ga er zelf lekker ook een beetje gezellig meedoen en een beetje tips en tricks geven. Want je moet ook een beetje wat leren onderweg.
0: Wat een mooi item. Dus het is een clinic voor 14 personen, zeg je?
1: Voor 14 man, ja.
0: En wat krijgen ze allemaal dan? Dus de uitleg van jou en...
1: Nou, het is eigenlijk een 2 uur durend programma. Ja. Dus eigenlijk kan je met je personeel doen of met relaties wat je zelf leuk vindt en het als toegevoegde waarde vindt. We gaan lekker even een ontvangst bij ons. Dan heb je lekker een drankje. Dan gaan we lekker even een beetje uitleg. Dan krijg je een warm-up, kwalificatie. Ja. Net zoals met echte racen. Dan daarna doen we een race. En dan weer tips en tricks en dat soort zaken. En dan doen we aan het einde natuurlijk een finale om te kijken wie natuurlijk met de bekers naar huis gaat.
0: Nou, fantastisch. Wat een leuk bedrijfsuitje is dit. Een soort teambuilding eigenlijk ook, hè?
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje wat het is. Dus je kan het als teambuilding doen, je kan het als vrienden doen. Als bedrijf zijn, dan kun je zelf bepalen wat je ermee doet. Ja.
0: Nou,
1: als er maar veel geld opgehaald wordt voor Alpe d'Huez.
0: Ja, dat is belangrijk. Nou, de veiling die wordt toegevoegd aan onze veiling op radioteam.nl. Ja, Tim, applaus voor jou en voor Tim dat jullie dit aanbieden.
1: Dankjewel.
0: Want jullie zitten in huizen, hè?
1: Ja, in huizen. Dus lekker in het midden van Nederland. Dus heel Nederland kan meedoen.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, check het eventjes op radioteam.nl. Laten we een mooi bedrag gaan ophalen. En namens iedereen ook van Alpe d'Huez, dankjewel voor dit mooie veiling-item.
1: Graag gedaan. Doei, doei.
0: Doei.

Jersey was je erbij in de Ziggo Dome. Onlangs, daar trad hij op. Eric Clapton, Layla. En toen klonk het ongeveer zo. Ik heb stiekem opnames gemaakt. Luister mee. Ze klonk het. Iedereen meezingen. En je hoort het, hij klinkt nog steeds fantastisch, deze Eric Clapton. Dik in de 80 ondertussen, maar nog steeds op het podium. Goedemorgen, Radio 10 daarvoor trouwens, Tim Coronel. Van Tim en Tom, Coronel Kart Racing in Huizen. Een mooi veilingartikel toegevoegd aan onze Radio 10 veiling voor Albu 6. Die vind je nu op radio10.nl bij de veiling. Een kart clinic, kart race clinic. Hij zei 14 personen, op de site staat max 10 personen. Maar hij heeft 14 gezegd, dus het is voor 14 personen. En het is volop met uitleggen en de clinic door Tim en of Tom zelf. Is leuk, hè? Check het eventjes op radio10.nl. Allemaal voor het goede doel, hè, doen we dat.

0: Public hoor je en Counting Stars bij Radio 10. Zometeen een prachtige met zo'n pianospel aan het beginnen. Van Vanessa Carlton, 1000 Miles komt eraan. En eentje van AHA hoor je ook zo dadelijk hier bij 10.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
7: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
8: Kippie.
9: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend, dat is de jaar van Jumbo.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart? Met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
19: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
22: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
23: Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga Ga naar douche.kroon.nl.

0: grootste hits aller tijden. Dit is Radio 10, zo meteen voor je Earth, Wind and Fire.
1: Top 4000 flashback.
0: Ja, als er nou een snelweg was, hè, om van de aarde naar de maan te gaan. En je zou heen en weer moeten rijden. Dat is dus zo'n 770.000 kilometer. 770. 1000 kilometer. Heen en terug ben je ruim 300 dagen onderweg als je 100 kilometer per uur rijdt. Ja, en dat zonder plaspauze. Hallo, ze is niks voor mij, hoor. To the moon and back. Savage Garden zingt erover als top 4000 flashback. Nu.

0: Erik's Top 40 Hit-dossier.
1: Ja, zometeen na 10 weer alle ruimte voor hits en herinneringen. Stuur ze door via de app van Radio 10 of ga even naar radio10.nl/Erik. Maar stem er ook meteen even op onze hit-battle met het thema Red. We gaan eerst terug naar het hitjaar 1995 en dan kan je kiezen tussen Simply Red... met Fairground of het optie B en dat is Red Next. Welke wil je horen? Stuur A of B naar Radio 10 in de app.
0: Alright. Zometeen veel plezier met Erik de Zwart. En niet vergeten vanaf 12 uur Robert en Kim hier bij Radio 10. Maak er een hele fijne zaterdag van.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: ook zo goedkoop bij Aldi? 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf 32.995 euro. Boek nu een proefrit op

0: volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
5: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
5: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
5: Woehoe!
4: Op sunweb.nl.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
7: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD. Ze zullen boeren hard raken. Vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. In een huis in Helmond zijn politieteams bezig om uit te zoeken wat daar vannacht precies gebeurd is. Ze kregen een 112-melding binnen en vonden toen in het huis een overleden vrouw. Een man die daar was is aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe de twee elkaar kennen. In Australië is een man van 38 overleden na een aanval door een haai. Hij werd nog aan wal gebracht, maar was al overleden. Mensen worden op die plek nu gewaarschuwd voor de haaien. In januari overleed een jongen van 12 na een haaienaanval in Sydney. Haaienaanvallen gebeuren vaak per ongeluk, want een mens staat namelijk helemaal niet op het menu. En een duur horlogemerk is in Amsterdam gestopt met de verkoop van een speciaal zakhorloge. Er stonden namelijk lange TikTok-rijen met geïnteresseerden. En volgens Hart van Nederland stonden er al mensen sinds donderdagavond te wachten. Maar vannacht werd de sfeer grimmig. Nu roept de politie de wachtende op om weer naar huis te gaan. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
10: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

Een hele goede morgen. Het is weer tijd voor die reis door het muzikale verleden. En het landschap, dat zijn de verhalen van de radiotieners van toen en de radiotieners van nu. Herinnering aan die eerste bijbaantjes, vakanties of liefdes verbonden aan hits uit het hitdossier. Alles is welkom via de app van Radio 10 of radio10.nl/Erik. Dit half uur gaan we terug naar 1995. Je hoort zometeen een herinnering verbonden aan de muziek van Vangelis. Maar eerst de Cornels. En te beginnen met de winnaar natuurlijk van onze hitbattle. Simply Red wist een flinke meerderheid te halen. En versloeg daarmee Rednecks met vlag en

0: One Hit Wonders, The Canals.
1: Het weekend van 10.
0: En wie denkt dat 74-75 over nostalgie naar de jaren 70 gaat, die zit ernaast. Die cijfers die klonken gewoon lekker. Het nummer draait eigenlijk om een stuk gelopen relatie en het moment waarop je verder moet. Soms moet je iets achterlaten om weer door te kunnen naar het volgende hoofdstuk. En zo ga je van 74 naar 75. En van deze hit ga ik naar de volgende en die komt vanaf Ameland. Hallo Anja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welke hit had jij in gedachten en waarom?
2: Nou, het is Conquest of Paradise van Jealous. Het heeft voor ons tweeën heel veel impact. Okay. Om zo maar te zeggen. Ik zal het even vertellen waarom. Mm-hmm. Wij reden, mijn man werkte toen bij Staatsbosbeheer. En we reden op een hele mooie dag. We hadden net verkering. Toen reden we over het strand. Prachtig mooi weer. Ik weet niet als je weet hoe mooi de Ameland is, maar we hebben een prachtig mooi strand.
0: Ja.
2: De zon die brak door en Van Jealous kwam ervoor. Nou, meer hoef ik niet te vertellen. Hè. Nee. Het is altijd ons liedje geweest. Ook toen gingen we trouwen, heeft speciaal iemand dat arrangement voor ons geschreven.
0: Zo. Hey, en het afgelopen week was ook een bijzondere dag, toch?
2: Ja, 10 mei waren wij 30 jaar getrouwd.
0: Van harte gefeliciteerd. En hebben jullie nog wel een beetje kunnen vieren?
2: Ja, tuurlijk.
0: En wat hebben jullie gedaan?
2: Nou, wij zijn op reis met onze camper en we zitten ergens in Duitsland.
0: Ah,
2: en we zijn even lekker uit eten geweest. En wat moet je eten in Duitsland?
0: Ja.
2: Nou, schnitzel natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Daar hebben ze schnitzels van formaat, hè?
2: Ja. Als je weet hoe ze in Duitsland schnitzels maken, dat zo groot als een deurmat, zeggen wij altijd. Maar,
0: ja. Nou, van die heerlijke schnitzel, ja, dan heb je er eentje op en dan komen ze er nog een tweede toe brengen ook. En dan moet je dan ook nog opeten. Nou, ik ga jullie plaatje draaien. Conquest of Paradise, Van Jealous.
2: Nou, prachtig. Echt geweldig.

0: Hele goedemorgen, Sir Erik. Wat is dit toch een prachtige plaat, hè? My. Groetjes, Erik.
1: Travel. Erik's top 40 hit dossier. Radio

0: Bobby Brown.
1: Alto 6, Veiling.
2: Met Two Can Play That Game. En wanneer had Bobby Brown zijn laatste hit? Ja, dat was toch echt tegen de kin van Whitney. Ja, dat was een jongen die Zander niet thuis kon houden. Op 4 juni dan doet team Alp Divet mee aan de Alp du 6 om geld op te halen voor kankeronderzoek. Het team onder leiding van Paul loopt tegen de aangedachtenis aan Yvette, die vorig jaar op 44-jarige leeftijd overleed aan endeldarmkanker. Wij volgen en steunen dit team door zoveel mogelijk geld op te halen. En dat doen we door jou te vragen een donatie achter te laten via radioteam.nl/doneer. Ook al is het maar 1 euro, elke cent telt. Maar we halen ook geld op met een fantastische veiling, gevuld met unieke items en ervaringen. Zo is er net een nieuw veiling-item online gekomen op vakantieveilingen. Je kunt nu bieden op een heel persoonlijke uitzending van Erik's Top 40 Hitdossier. Radio 10 staat dan 2 uur lang in het teken van jou, je herinneringen en de hits die horen bij onvergetelijke momenten. En het feit is, je doet het niet alleen voor jezelf, maar je doet het ook voor het goede doel. Echt een unieke kans die je niet kunt laten liggen. Dus ga naar radio10.nl en bied op deze unieke persoonlijke uitzending van Erik's Top 40 Hitdossier. Ik ondertussen een van de 5 noteringen uit de top 5 van deze week terug in 1995. Tussen de hits van Scatman John en Charlie Lonois en Metal Theo stond Celine Dion. Al 12 weken in de top 40 en deze week op nummer 3, Think Twice.

Een fijne hit uit het hitjaar dat dit half uur centraal stond, 1995. Wil je nou ook een hit en herinnering delen? Dan meld je dan aan via de Radio 10-app. Of nog liever, ga even naar radio10.nl/doneer... en bied mee op het veiling-item om binnenkort 2 uur lang Erik's Top 40 hitdossier in het teken van jouw favoriet te hebben. Zometeen gaan we terug naar 1984... en hoor je wat deze plaat te maken heeft met onze volgende Top 40 tijdreiziger. Talk Talk komt eraan, maar praten is niet altijd de oplossing. Zo blijkt in deze hit van Pat Benatar. Dat en meer binnen nu en een paar minuten.

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
17: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
18: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
19: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Ik ga je meenemen terug naar 1984 met zometeen Wham, maar nu eerst Pat Benatar en Love.

0: kamerdeur van Andrew Ridgely geschreven. Wham was begin jaren 80 zo succesvol dat George Michael en Andrew Ridgely eigenlijk alleen maar onderweg waren. Andrew die zag het daarom totaal niet zitten om een huis te kopen en sliep, als hij in de buurt was, gewoon weer bij zijn ouders thuis. En op een avond plakte hij daar een briefje op zijn slaapkamerdeur met de tekst Wake me up before you go-go. Per ongeluk schreef hij dus twee keer go-go. Go. Andrew die vertelde het lachend aan George Michael en die dacht meteen, hier zit een hit in. En dat klopte, Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Dan Radio Tiener van toen, Radio Tiener van vandaag. Casper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is jouw hit en de herinnering die erbij hoort?
1: Talk Talk, Such a Shame. Vond het een fantastische plaat. En toen dat nummer bekend werd, reisde ik heel veel met de trein van Noordwijk naar mijn ouders die aan de andere kant van Nederland woonden. En daar luisterde ik heel vaak naar Top Top.

Prince en door hem uitgebracht in 1979. En 5 jaar later nam Chaka Khan ook een versie op. En die vinden we terug in het hitdossier van 1984. We kijken even naar de hits van deze week terug in de tijd. Week nummer 20, de top 40 van 19 mei 1984. Op nummer 5 stond To All the Girls I've Loved Before van Julio Iglesias en Willie Nelson. Die zakte van 3 naar 5 in de 7e week. Dat zou nu helemaal niet meer kunnen, natuurlijk, zo'n liedje. Catch Me van Marcia Raven, featuring the London Big Band, bleef staan op nummer 4 in de 6e week. En van 2 naar 3 gezakt Hello van Lionel Richie. 9 weken stond hij al in de lijst. En 4 weken voor Queen, I Want to Break Free. Die gingen met een superstip van 7 naar nummer 2. En ook 7 weken in de top 40 stond Danny de Munk. Maar die bleef staan op de eerste plaats. Met de titelsong natuurlijk uit die prachtige film Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen. Nou, de stofzuigende Freddy, dat is en blijft toch het beeld wat hoort bij deze hit. De zaterdagochtend, het uitgelezen moment natuurlijk om eventjes met de stofzuiger door het hele huis te gaan. En vooral natuurlijk de plintjes niet vergeten, hè? En dan, als je dat doet, dan zing je natuurlijk luidkeels mee met Freddie Mercury. I want-

0: ergens aan terug doet denken. Hou het niet voor jezelf, maar deel het via de app van Radio 10. En wie weet draai ik het zo meteen voor je.
1: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het. Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
8: vliegtickets.nl.
7: Vertrouwd sinds 1999.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met vlucht.

0: Oud sinds 1999.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je hebt vaak

0: niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
8: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
7: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
9: Het ANP nieuws van 11 uur.
10: In het Noord-Hollandse Slootdorp staat een loods in brand. En dat zorgt voor zoveel rook dat mensen in de omgeving een NL Alert hebben gekregen. In de loods zelf was niemand aanwezig toen de brand vanochtend uitbrak. Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk Schiebroek is vanmorgen vroeg geschoten. In een ruit van een woning zit een kogelgat, maar zou niemand gewond zijn geraakt. De politie heeft de straat voor onderzoek afgezet en een hond naar sporen laten zoeken. Ook is een buurtonderzoek gestart. De Universiteit Leiden gaat 2 beschreven koperen platen uit de 11e eeuw teruggeven aan India. Uit onderzoek blijkt dat ze eeuwen geleden via de VOC in de handen van Nederlanders kwamen en zonder toestemming hierheen gebracht zijn. India vroeg 3 jaar geleden al om de platen. De Indiase premier is dit weekend op staatsbezoek in Nederland. En een van de hoogste leiders van Islamitische Staat is uitgeschakeld, dat beweert Donald Trump. Op zijn eigen kanaal schrijft hij dat Amerikaanse troepen hebben meegeholpen bij een operatie in Nigeria. Volgens Trump was het een zeer ingewikkelde missie, maar over het hoe en wat schrijft hij niks. De president van Nigeria bevestigt het verhaal. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Atos

0: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
1: Vanaf maandag op Radio 10. De

uur geweest op de zaterdagochtend van Radio 10. We hebben nog een uurtje te gaan. En ik beloof je, die vullen we tot en ook toe met fijne hits en herinneringen. En is er nou iets dat jij zou willen horen? Stuur hit en herinnering als een berichtje in de app van Radio 10. Of naar radio10.nl/Erik. En ik wijs je graag ook nog even op radio10.nl/doneer. Daar kun je doneren en bieden op onze veiling voor Alpe d'Huez. Op dit moment loopt er een veiling om een geheel eigen uitzending te krijgen van mij. 2 uur lang jouw hits en herinneringen. Dus ook op radio10.nl/doneer ben je meer dan welkom. Gaan wij ondertussen door de top 40 jaarlijst van 2004. Zometeen muziek van Maroon 5. Maar eerst brengt Keane ons Somewhere Only We.

0: 2004 voor Maroon 5. Het weekend van 10. Maar de mannen die waren al enige tijd bezig. In 1995 begonnen ze als Kara's Flowers. Maar hits wisten ze toen niet te scoren. Tot de naamsverandering en deze hit, This Love. En wat zou volgen waren nog 23 hits. Dan naar een hit en herinnering van radiotiener Pascal.
1: Blow was het team van de Shape Sisters. Tot draaiden wij vroeger altijd in het café waar ik werkte. 25 jaar gewerkt in Café de Unie in Schiedam. En dat was altijd wel echt een lekker nummer om een beetje het feest op gang te krijgen. Dus veel plezier ermee.

Holiday in Spain van Bluff en Counting Crows. En de vakantie in Spanje, het blijft populair. Maar de officiële vakantiehitparade van Nederland. Op nummer 3 staat Spanje. Op nummer 2 staat Frankrijk. En op nummer 1 staat Duitsland. Daarnaast Griekenland en Turkije. Ook altijd nog steeds wel veel geboekte bestemmingen voor de Nederlanders. Deze maand krijgen heel veel mensen weer hun vakantiegeld. Ik weet ook wel een mooie bestemming. Het goede doel namelijk. Radio10.nl/doneer. Daar kun je terecht voor toffe uitjes of ervaringen. En de opbrengst gaat naar het goede doel Alpduces. Ondertussen in deze reis terug in de tijd even een blik op de top 5 van de top 40 van 15 mei 2004. Op nummer 5 verstond een superstip voor Chips, Captain Hook. Die ging van 18 naar nummer 5 in de tweede week. Love Comes Again van Tiësto featuring BT bleef staan op nummer 4 en stond ook 4 weken in de top 40. 10 weken voor Yeah van Usher featuring Lil Jon en Ludacris. Die zakte van 2 naar 3. En van 3 naar 2 omhoog ging My Band van D12 in de vijfde week. 6 weken in de top 40 en blijven staan op nummer 1. Fuck It, Don't Want You Back van Eamon. We gaan Usher draaien samen met Lil Jon en Ludacris. En een hit die ze amper in 1 uur tijd hebben geschreven. Het is een oude alarmschijf, werd een joekel van een hit in 2004. Dit is Yeah.

waar je hem zelf wel de slingers op hangen. Het is een van die uitspraken die wel in het rijtje past van deze hit. De toekomst ligt toch open, dus schrijf je eigen levensverhaal. En dat was wat Natasha Bedingfield verpakt in deze hit, Unwritten. De laatste hit uit onze muzikale reis door 2004. Zometeen gaan we terug naar de hits uit 1983. En hoor je herinneringen aan onder andere deze hit.

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Ik wil als Dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Erik de Zwart.
7: Ik breng je dit half uur terug naar 1983. Met de hits en herinneringen van toen. Zometeen Irene Cara. Maar nu eerst The Police.

0: Hernandez in de musicalfilm Fame, waarvoor ze ook de soundtrack verzorgde. Het leverde haar destijds 2 Grammy Awards op. Fame werd een dikke nummer 1 hit in ons land. En dat was natuurlijk deze Fame. Dan naar iemand die na deze ochtend ook niet meer over straat kan vanwege de Fame in Erik's Top 40 Hit Dossier. En dat is Niels Vennegoor. Goedemorgen, Niels.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Ja, of moet ik zeggen, de King of Pop?
1: De Dutch Michael Jackson.
0: Ja, vertel, wat doe je?
1: Ik heb een Michael Jackson tribute show alle 35 jaar lang met 2 dansers erbij, smooth dancers, en we treden in heel Europa op en we treden nog steeds op, 35 jaar eigenlijk, non-stop. Ik ben als Michael Jackson lookalike.
0: Ja, hartstikke goed. Ja. Je bent een groot Michael Jackson fan dus. Ben je al aan de nieuwe film geweest?
1: Ik ben ook bij de film geweest. Ik ben bij de première geweest in Brussel.
0: Oké, hoe was die?
1: Het was fantastisch. Jafar heeft superwerk afgeleverd. Echt een eerbetoon aan zijn old Michael. Perfect. Ja, ja. Betere keuze was er niet.
0: Nee. En laat me raden, dan wil je vast iets van Michael Jackson horen vanmorgen, toch?
1: Jazeker, Billie Jean. Ik ben eigenlijk begonnen met Beat It en Billie Jean. Vroeger op school en later met playback shows. Ja. En die Heuswang en al die dingen. En talentenjachten. En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Billie Jean blijft toch een van de klassiekers en de favorieten.
0: En moonwalk je zelf ook een beetje?
1: Nee, zeker. Ik moonwalk ook. Ik doe bijna alles wat Jackson doet. Maar dan met mijn eigen stijl erbij. Ik heb Jackson 7 keer live gezien. Ook in concert. Dus ik heb Billie Jean ook live gezien in de moonwalk.
0: Nou, super, de titel is duidelijk, maar kondig maar ook eventjes aan zoals alleen jij dat kan.
1: Dames en heren, ladies and gentlemen, here is the King of Pop, Michael Jackson with Billie.

Ode van Billy Joel aan broederliefde tijdens de Vietnamoorlog. Geschreven op verzoek van oorlogsveteranen naar aanleiding van het boek The Red Badge of Courage, Good Night Saigon. En op HBO is er een documentaire te zien van Billy Joel. Twee delen. Het is een behoorlijke zit, moet ik zeggen. Al zijn exen komen het woord, maar het gaat voornamelijk over zijn muziek en waarom hij al die liedjes geschreven heeft. Die blijken ook trouwens in een heel groot aantal gevallen autobiografisch te zijn. De moeite waard. Dit half uur de hits uit 1983 en voor de volgende in Erik's Top 40 hit dossier kijk ik even naar de top 5 van deze week, 14 mei 1983. Peter Tosh,

6 naar nummer 4 omhoog met een stip. Let's Dance van David Bowie zakte van 2 naar nummer 3 in de 8e week. 4 weken nu in de top 40. Breakaway van Tracy Ullman. En die steeg van 4 naar nummer 2. Michael Jackson die stond 4 weken inmiddels in de top 40. En nog steeds op nummer 1 met Beat It. En goed nieuws voor de fans van David Bowie. In Engeland is een toffe nieuwe ervaring te bezoeken. Je kunt daar een revolutionaire tentoonstelling bezoeken waar je midden in een gigantische ronde projectieruimte de wereld van David Bowie instapt. Je ziet optredens, interviews en je kijkt... zo lijkt het eigenlijk of je oog in oog kunt staan met deze muzikale held. Dus mocht je binnenkort nog een stedentripje naar Londen gepland hebben, dan is dit zeker de moeite waard. Voor nu hoor je zijn hit uit het

0: laatste hit en eerlijkste top 40 hitdossier voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Als je dan jouw hit en herinnering wilt horen, nou, dan moet je hem wel even doorgeven natuurlijk. Hè. Stuur nu jouw verhaal via radio10.nl/Erik of via de app van Radio 10. Dan komt het vanzelf allemaal goed. En vergeet niet te bieden, hè. Via radio10.nl/doneer op de unieke kans om 2 uur lang Erik's top 40 hitdossier te kopen voor het goede doel. Het kan allemaal. Iedere euro telt, dus klaar en bieden maar. Heel veel plezier nu met Robert en Kim met de Weekend Show.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
9: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Keukenkopers, opgelet. Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Goedemiddag, de weekendshow gaat zo meteen beginnen met de Pointer Sisters. I'm so excited. Na het nieuws van 12 uur.
3: Na een horlogewinkel in Amsterdam blijft nu ook een vestiging in The Mall of the Netherlands dicht, in Leidschendam. Vandaag zou er een nieuw horloge in de verkoop gaan, maar in de TikTok-rijen die er stonden was de sfeer soms grimmig en er was wat ruzie. De actie is afgelast en de politie heeft de honderden wachtenden weggestuurd. Het kabinet moet niet aan de winkeltijden in het weekend gaan morrelen, dat vindt vakbond FNV. Zij zien de openingstijden die er nu zijn als een bescherming van werknemers, die anders ook verplicht moeten opdraven in de nacht, op zondagen of op feestdagen. Hou de belangen van werknemers boven die van grote winkelketens, zegt FNV. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in Amerika een deal gemaakt om onder een rechtszaak uit te komen over de verslavende werking van social media. Er lopen duizenden claims tegen de bedrijven. Scholen zeggen veel kosten te maken vanwege de verslavende apps. Voor hoeveel geld er nu geschikt is met de scholen is niet duidelijk. En Rusland heeft 500 lichamen van gesneuvelde militairen teruggegeven aan Oekraïne. Onderzoekers en deskundigen gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ruim 200 krijgsgevangenen uit. Afgesproken is dat ze in totaal 1000 gevangenen gaan uitruilen. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er trekken vanuit het westen buien over het land. Maar er is ook ruimte voor de zon. Het is met 13 graden nog wel fris.
2: Dankjewel, Daan Langkamp. Dan gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
4: 6 vertragingen op dit moment. En de grootste staan allemaal bij de grens. Op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 7 minuten. De A12 Arnhem-Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland 15 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 17.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en ga.

0: Robbie Williams.
1: En Millennium.
0: De Radio 10 Weekend Show.
2: Yes, yes.
0: Met Robert en Kim.
1: En we zijn weer op volle sterkte, dames en heren.
3: Haha.
1: Kim, welkom terug. Vorige week was jij even een lekkere mini-vakantie had je eigenlijk.
3: Ja, die had ik ook wel even nodig. Was leuk.
1: Ja, ja. Waar ben je geweest?
3: Ik ben in Italië geweest. Mm-hmm. En ik, mijn tante was jarig, dus dat hebben we gevierd. En ik weet dat ik op een gegeven moment zat ik op een Vespa in de Toscaanse heuvels.
1: Ach, als een Italiaans.
3: En dat was wel een jaar of 20 geleden dat ik voor het laatst op een scooter had gezeten.
1: Oh jee.
3: En ik dacht, eerst ga ik dit doen. Ik denk, nou, anders word ik zo'n wijf dat soort dingen niet meer doet. Dus ik denk, ja, ik ga op de scooter zitten. Ja. Ik heb echt 7 kleuren in mijn broek gescheten.
1: Hoe hard ging die? 25?
3: Nou, ik wist, dus mijn kilometerteller was kapot. Het is Italië. Dus ik dacht op een gegeven moment wel, dit gaat harder dan 50. Dus wij komen bij de eerste stop aan. Dus ik zeg, jongens, hoe hard ging dit? Maar ja, op een gegeven moment gingen we bijna 70. Dat is echt heel eng. Maar je moet wel, want anders word je dus gewoon ingehaald door vrachtwagens. Nou, ik heb echt... Oh, ik had bijna spierpijn. Ik durfde ook niet één keer mijn stuur los te laten. Weet je, op een gegeven moment had ik jeuk aan mijn neus. Nee, ik heb gewoon nog een kwartier jeuk aan mijn neus. Maar het was wel genieten. We hebben nog een flitsbezoek aan Siena en Florence gedaan. En daarna weer terug. En toen lag ik echt ongeveer met kortsluiting in mijn bed zaterdag. Ik was zo moe.
1: Nou, dus, welkom terug, want ik heb je wel gemist. Nu ik het verhaal
3: ook
1: weet dat jij niet op mijn scooter durft te rijden.
3: Nou ja, nu durf ik het wel weer.
1: Nu durf je het weer, oké.
3: Okay.
1: En dit weekend moeten we eventjes dubbel van jou genieten.
3: Ja.
1: Want volgend weekend ben je er gewoon ook niet. Dat heeft niet echt een leuke reden.
3: Nee, het is ook niet heel erg. Ik heb 8 jaar geleden mijn enkel gebroken. Dus daar zit een hele ijzerhandel in. En daar is een van de schroeven van afgebroken.
1: Op die scooter?
3: Nee. Gewoon, dat noemen ze metaalmoeheid. Ik denk dat duurt 20 jaar, maar dat bleek wat korter te zijn. En daardoor is de druk op het plaatje verschoven. Dat doet pijn. Dus die gaan ze eruit halen. Dus dat stelt niet zo heel veel voor, denk ik. Maar ik ben er bloednerveus voor, want ik moet gewoon onder volledige narcose.
1: En je mag er niet op lopen, neem ik aan, een tijdje.
3: Nee, het is gewoon, ze snijden natuurlijk die hele enkel weer. Het moet er een infectie. Kans is groot. Ik moet even kijken hoe dat gaat lopen.
1: Ik heb er zelf naar gevraagd, maar ik vind toch... Deze is een beetje voor jou...
3: Zijn dit te veel details?
4: Ja.
3: Ja, maar
1: klein beetje te veel.
3: Dat is het lot van een vrijgezel. Dat als iemand vraagt hoe het gaat, krijg je
1: dan ook krijg je ook
3: de hele verhaal.
1: Oké, heel goed. Nou, ik ben blij dat je er nu bent. We gaan

0: zaterdagmiddag. The Whistars en a brand new day. Jawel, zaterdag 16 mei. Je weet wat ze zeggen over mensen die andere mensen verbeteren op hun taalgebruik, hè?
1: Wat de taalnazi's.
0: Dat zijn taalnazi's. Dat zijn hele irritante mensen worden dat gevonden. Bedweters, naar karaktertrekje. En ik denk dat dat klopt. Deze week ging er namelijk een jongen viraal.
1: Ja.
0: Die eventjes Roxy Dekker, de zangeres, de maat nam. Mm-hmm. Over haar nieuwe hit. Die heet Jij hebt mij. Ik zal even een klein stukje laten horen. Ik ken hem ook alleen omdat mijn dochters dit luisteren. Maar ze zingt dit. En daar gaat het over, want mm-hmm. Die jongen zei toen daarna dit.
2: Er zit zo'n spelfout in. Het is geen spelfout, een grammaticale fout. Want ze zegt, en ik besef mij. Maar schat, besef mij bestaat helemaal niet. Het is ik besef of ik realiseer mij. En I'm irritated when I listen to it.
0: I'm irritated. Ook een beetje door deze jongen ben ik een beetje irritated.
1: Ja, ik vind het inderdaad. Het is een beetje het verschil tussen irriteren en ergeren.
0: Ja, precies.
1: En je kan er wel heel erg... Ja,
0: heel klein en daar iets heel groots van maken.
1: Ja.
0: En toch moet ik... ook een beetje met hem meevoelen.
1: Mm-hmm.
0: Want ik heb ook wel van die uitdrukkingen, van die woordjes. Daar gaan mijn haren recht overeind. Want daar hoeft niet eens fout te zijn. Maar soms gebruiken mensen woorden waar je denkt, oh, daar kan ik echt niet tegen.
1: Ja, ik vind het stom als mensen sowieso verkeerd schrijven.
0: Oh, verkeerd schrijven sowieso, met een Z.
1: Je zegt het altijd hetzelfde. Het is gewoon met de S'en. En dan schrijven ze het met een Z, denk ik. En, dan stuur ik het altijd wel. Niet, ik corrigeer niet, maar ik blijf dan altijd zelf consequent met een S schrijven. En dan denken zij dan dat ik het fout doe.
0: het interesseert volgens mij heel veel mensen ook niet.
1: Nee.
0: Maar ik heb een woordje en daar kan ik dus gewoon echt niet tegen. En dat is deze week uitgesproken door een collega zelfs.
1: Ja.
0: In een video.
1: Oeh.
0: Een zeer gewaardeerde collega, moet ik erbij zeggen. Maar ik laat het je horen, het stukje. Mag jij gokken om welk woordje het gaat dat mijn haren recht overheen.
1: Oké. Okay.
0: Luister uit. Nee.
3: Maar het kost wel geld, omdat we heel veel centjes willen ophalen voor Alpe d'Huez.
1: Ja, wacht even. Het kost veel. Het kost niet geld. Het kost altijd geld. Waar zit je in?
0: Nee, het gaat mij om het woordje.
1: Het kost heel veel financieel technisch gezien qua geld. Dat bedoel je? Nee,
0: het gaat mij om de centjes. Ik kan niet tegen volwassen mensen die zeggen... mama moet ook nog centjes verdienen. Papa moet centjes?
1: Centjes?
0: Dan krijg ik echt... oh.
1: Ik heb het sowieso wel met verkleinwoordjes. Dus iedereen die altijd zegt wijntje, koffietje, fietsje... jasje.
0: Ik denk dat heel veel mensen wel dat soort dingen hebben, toch? Van die uitdrukkingetjes.
1: Ik kan er wel even door.
0: Maar ik denk dat we moeten er even luisteren bij betrekken. Ja, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeggen... ja, als iemand dit tegen mij zegt, rode vlekken in mijn nek. Dus ik zou zeggen, kom even door via de radio 10 met dat soort uitdrukkingen, centjes...

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
17: craving. Domino's.
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
24: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: Robert en Kim in de weekendshow op deze zaterdagmiddag, met zometeen nog The Lighthouse Family en High Eerst Foreigner. And that was yesterday.

0: Family and High.
1: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Ja, we hebben het even over dingen in de taal die je enorm irriteren. Het mogen fouten zijn, maar het kan ook gewoon zijn dat je een bepaald woord helemaal niet trekt. Het woord centjes trek ik totaal niet.
2: Nee.
0: Zijn er reacties binnen?
2: Best
0: volgens mij
2: wel.
0: Ja.
2: Hallo, waar mijn haren van overeind gaan staan. Ik werk in de zorg en als ik een collega tegen een patiënt of bewoner hoor zeggen... we gaan nu even douchen of we gaan nu uit bed. We gaan helemaal niks. U gaat uit bed en ik help u erbij. Het is hetzelfde als een man die zegt we zijn zwanger.
0: Ja, oh, dat vind ik ook heel erg. Ja. We zijn zwanger inderdaad.
2: We zijn zwanger.
3: Oeh. Oh nee.
0: Nog meer?
2: Zeker. Een woord waar ik allergisch voor ben... zeker naar het kijken en het aanhoren van de deelnemers in MAFS... is het woord stukje in de context. Ik mis een stukje.
3: Oh, ja.
2: Ik voel een stukje. Wat een gruwel, zegt ze zelfs. Groetjes, Anouk uit Rotterdam.
0: Ja, die voel ik ook, dat stukje. Ja. Heren, wat ingesproken door Sandra.
4: Ja, wat mij zo aardig is, als mensen bijvoorbeeld zeggen van... ik moet niks. Dan zeg ik altijd, je hebt geluk, want ik moet alles.
2: Fair enough. Oh ja, sorry. Annemarie die stuurt mijn ultieme rode vlekken moment is... wanneer dieren, hondjes of katten benaderd worden met... kom maar bij mama of papa. Maar ik maak me daar ook nog wel zo.
0: Ja, zeg je dat?
2: Nou, soms... kom maar bij je moeder, doe ik dan. Ja, sorry. Maar ik heb geen kinderen. Dat is dan toch, ja.
0: Dan is dat jouw kind.
2: Ja, en ja. Ik zeg nooit dat de honden hetzelfde zijn als kinderen. Laat me daar duidelijk over zijn. Maar ja.
0: Ik heb hier ook nog een appje van Suzanne.
5: Als volwassen mensen over hun papa of mama praten... in plaats van dat ze het over hun vader of over hun moeder hebben... dus gebruiken ze steeds de woorden papa en mama. Nou, mogelijk echt. Verschrikkelijk, mijn nekharen gaan op mijn overeind staan.
0: Brrr. Oh, vind ik mooi.
2: Eens, met mijn broer heb ik het over papa... en tegen jou zeg ik, heb ik het over mijn vader.
0: Ja, maar mijn moeder noem ik zelf wel mam.
2: Ja, nee, dat is logisch. Je zegt niet tegen je moeder... moeder.
0: Moeder?
2: Nee,
0: dat
2: moeder.
0: Niet.
2: Nee, dat zou ik ook raar vinden. En Jolanda vindt het vervelend wanneer mensen Jolande zeggen.
0: Dat kan ik me ook voorstellen. Ida, die hebben we aan de lijn. Wat vind jij nou heel irritant?
6: Ja, als een man het heeft over zijn vrouwtje... dan krijg ik echt gewoon mijn tenen van. Dan vraag ik ook altijd van hoe klein is ze dan? En dan zitten ze me aan te kijken van wat bedoel je? En dan zeg ik, je hebt het over je vrouwtje.
0: Je vrouwtje, ja. Omdat het zo denigrerend klinkt of zo.
6: Ja,
0: die voel ik ook wel.
6: Sommige vrouwen doen het ook wel over een man met hun mannetje.
2: Vind ik ook stom.
0: Ventje?
6: Ja, hoor je wel minder.
2: Ja, maar ik zou eerder mijn vent zeggen dan mijn mannetje.
6: Ja, mijn vent, dat klinkt gewoon leuk. Dat
0: maar soms is het ook wel in een relatie... spreken mensen gewoon dit soort verkleinwoordjes als koosnaampjes af.
2: Houd dat lekker binnen, kamers.
6: Je hebt mijn moppie.
0: Ja, vind je dat dan net zo erg, moppie, als mijn vrouwtje? Of vrouwtje echt specifiek?
6: Mijn vrouwtje vind ik verschrikkelijk.
0: Oké. Ida, dankjewel. Ik vond het een raakopmerkingje.
6: Ja, pas nou
0: dat. Dat dan weer wel. Hey, fijne zaterdag, hè.
2: Doeg.
6: Dankjewel, hetzelfde. Doeg.
0: We gaan even naar Dave. Goedemiddag.
7: Hi, hallo, Dave hier.
0: Wat irriteert jou nou heel erg?
7: Nou ja, dat woordje verbinding, weet je wel. Je hebt het over centjes en zo, snap ik ook. Maar verbinding, ja, niet politiek. Ja, we zoeken verbinding, ken je dat?
2: Ja. Jij hebt niks met verbinding?
7: Kijk, ik heb wel verbinding met mijn vriendin, maar dat noemen we toch anders.
0: Hoe noem je dat dan?
7: Ja, dat is pure liefde, hè. Dat is het zelf.
0: Kijk, heel goed.
2: En zolang je niet medinnetje zegt, is alles goed, Dave.
7: Oh, kijk, dat is een woordje
0: van
7: jou.
0: Ja, de dinnies, die vind ik ook wel erg, hoor. Hoe met dinnies? Ik ga dan met dinnies. Vind je dat niet erg?
7: Nee, maar klein woordjes hoorde ik jullie ook gewoon zeggen.
0: Ja, dat is waar. Hartstikke leuk.
2: Doei!

0: Don't Stop Thinking About Tomorrow. Ja, we kunnen wel 3 uitzendingen vullen, denk ik, met taaldingetjes waar mensen zich aan, zich aan ergeren. Ik vind deze nog wel even mooi van Gerdy, die voel ik ook heel erg. In je kracht staan. Daar kan ze niet tegen.
1: Nee, dat ben ik met haar eens.
0: Dat ben ik ook met haar eens. Ja. En in het verlengde daarvan ligt... ik had hem net in mijn hoofd, nu ben ik hem even kwijt. In het verlengde van in je kracht staan is de beste versie van jezelf worden. Dat is hem. Vind ik ook heel erg.
1: Ik vind het wel een mooi streven. Maar ik weet niet of je het de hele tijd moet uitspreken.
0: Ik wil de beste versie van mezelf worden. Of de mooiste of de slankste versie van mezelf worden.
1: Ja, ik heb Jolande heel boos gemaakt. Want ik zei dat het Jolanda was. En dat ze dan boos werd als ze Jolande werd genoemd. Maar ze heet dus Jolande. En wordt heel boos als mensen Jolanda zeggen.
0: En nu is ze terecht boos op jou.
1: Ja, nu is ze heel boos op mij. Maar ze noemt zichzelf Ivy op de app. Dus dat is sowieso. Dan vind je het ook niet
0: dat is heel anders.
1: Vind je het ook niet heel belangrijk, denk ik dan.
0: Mark die zegt: hoi, ik woon in Friesland. En werk in Drenthe. Daar zeggen mensen standaard: dat ben ik nodig. In plaats van, dat heb ik nodig. Maar dat is dan dialect.
1: Ja, maar dat zou ik niet eens begrijpen als iemand dat
0: zegt.
1: Dat
0: ben ik nodig. Ja, dat is
1: ben
0: dialect.
1: Ik nodig?
0: Ja, in Brabant zeggen ze toch ook, ik heb dat bij. In plaats van, ik heb dat bij me.
1: Ja.
0: En ik kom uit Deventer.
1: Dat is gewoon lui.
0: In Deventer zeggen ze wel eens, kan je het raam even loszetten? En dan bedoelen ze of je het raam open wil zetten. Niet dat je het helemaal los wil halen.
1: Weet je zelfs als waar kom je weg?
0: Waar kom je weg? Nou ja, dat soort dingetjes. Ik kan me ook wel voorstellen dat die heel irritant voelen.
1: Als je de taal niet spreekt, wordt het lastig inderdaad.
0: Oh, heerlijk dat er zoveel appjes binnenkomen. We hebben ons weer lekker geërgerd allemaal. Hey, vanavond dan gaat dit weer plaatsvinden. Het Eurovisie Songfestival.
1: Ja.
0: Maar dat leeft volgens mij helemaal niet. Je hebt vorige week, toen was je er niet, heb ik een klein polletje gedaan onder mensen van wie gaat kijken, hoe leeft het? Matig, moet ik zeggen. Het leeft heel matig.
1: De tweede halve finale is geloof ik wel beter bekeken dan de eerste halve finale. Dus we beginnen er toch weer een beetje in te komen.
0: Oké, en ik heb een Nederlands tientje gevonden. Vorige week ook al even gesproken. Die zit in de finale vanavond. En zit dus nu in Wenen. Zijn naam is Joep van den Boom. En we gaan zo meteen even bennen over het laatste nieuws in Wenen op dit moment. Toch wel even benieuwd hoe het daar gaat.

0: natuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hé, hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu!
10: Big deals bij Keukenconcurrent!
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.
11: Aldi. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
17: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
18: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
17: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Het is de weekendshow, zometeen met Denise Williams. En let's hear it for the boy. Eerst het nieuws van 1 uur, Daan Langkamp.
24: Bij verschillende vestigingen van het horlogemerk Swatch zijn vanochtend honderden mensen weggestuurd. Ze stonden te wachten op een nieuw, exclusief horloge dat in de verkoop zou gaan. Maar het was erg druk en in sommige rijen...

0: Hij was dus weer grimmig. De horlogeketen besloot de winkels dicht te houden, waarna de politie de mensen wegstuurde. Bij het AZC in Harderwijk is gisteravond iemand neergestoken. Zowel het slachtoffer als de dader is een bewoner van het asielzoekerscentrum. Afgelopen dinsdag werd er op dezelfde plek ook al iemand neergestoken, maar de politie gaat er niet vanuit dat beide zaken iets met elkaar te maken hebben. De 45-jarige vrouw die vannacht in Helmond dood werd gevonden in haar huis is om het leven gebracht. Tenminste, daar gaat de politie nu vanuit. In datzelfde huis was ook een man van 33 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden. Of de twee elkaar kenden, daar zegt de politie nog niets over. En op het Malieveld in Den Haag verzamelen zich de eerste mensen voor een rechtse demonstratie. Volgens de organisatie van het protest is het gericht tegen massa-immigratie en de digitale euro, maar ook tegen verschillende bezuinigingen. Eerder liep een rechtsprotest op het Malieveld in september helemaal uit de hand. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over en tussendoor laat de zon zich soms even zien. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden.
1: Dankjewel, Daan. Kim, ik merk dat ik zo lekker ga op mensen die zich ergeren aan wat anderen zeggen. Ja. We hadden het al afgesloten, maar ik zie deze binnenkomen. Dat vind ik toch ook weer heel erg mooi. Alex die zegt, mijn ergernis zit hem in mensen die zeggen, het feit is, maar wat er daarna komt, is nooit een feit en altijd een mening.
2: Oeh, ja.
1: Dat vind ik heel mooi.
2: Ik heb hier wel iets feitelijks voor je.
1: Ja, verkeer.
2: Het is geen mening. 6 vertragingen op dit moment op de Nederlandse weg. En dit zijn de 3 grootste op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 9 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 15 minuten. En ook de laatste wordt veroorzaakt door een grenscontrole op de A76. Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 17 minuten.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, 3,99.

0: Ze hadden dit liedje ooit naar het Songfestival moeten sturen.
1: Ja. Oh, wacht. Oh, wacht. Lorraine en Euphoria. Ja, vanavond dan is het zover. En vorige week toen was jij er niet, Kim.
2: Nee.
1: Toen heb ik even een klein polletje onder onze luisteraars gehouden. Van ja, hoe leeft dat Songfestival nu in Nederland, nu wij niet meedoen? Ja, het is toch minder. Het is toch minder dan normaal gesproken. Zie je ook wel een beetje aan de kijkcijfers van die halve finales. Kijken toch minder mensen naar.
2: Maar nog steeds, afgelopen donderdag, 600.000 mensen. En het gaat nergens om. Dus ik denk dat er vanavond nog wel een miljoentje aangetikt gaat worden, hoor.
1: Oké. Nou, dat is een mooie voorspelling. We zitten ook met een Nederlands tintje, toch? Ondanks dat we niet meedoen. En die had ik gisteren of vorige week ook al even aan de lijn. Joep van den Boom, heel veel Nederlandser worden de namen niet. Hij heeft het liedje van Malta geschreven. En dat is deze inzending. Die heeft dus de finale gehaald. Dus die gaan we vanavond ook zien en horen. En ik zei vorige week ook al, mooi liedje.
2: Ja, ja.
1: Echt een mooi liedje.
2: Ik heb hem donderdagavond voor het eerst gezien.
1: Ja, valt gelijk, vind ik.
2: Ja, prachtig.
1: En
2: goed gedaan, Joep.
1: Van den Boom die zit nog in zijn hotel in Wenen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, jongens.
2: Goedemiddag.
1: Gefeliciteerd dat jullie door de halve finale zijn gekomen. Hoe hebben jullie dat zelf beleefd?
3: Ja, dat was mega spannend natuurlijk. We werden ergens in het midden opgenoemd. En toen begon de spanning steeds meer te stijgen per liedje. En toen het eenmaal duidelijk was, toen sprongen we allemaal op. En toen was het Malta, Malta, superleuk.
1: En hoe is het nu in Wenen? Is er spanning bij jullie team?
3: Nou, ik moet zeggen dat wat het fijne is aan de Eurovisie is dat er ook heel veel gebeurt zonder dat het uitgezonden wordt. Heel veel repetities, heel veel dingen helemaal doornemen van het begin tot het eind. Dus we zijn eigenlijk wel, we weten nu heel goed wat we kunnen verwachten. We zijn daar heel comfortabel in.
2: Ja.
3: Eden voelt zich goed, dus we zijn, ik persoonlijk ben vooral heel excited. Heel,
1: ja, want even voor de duidelijkheid,
2: zin in.
1: Eden is degene die het liedje Bella zingt, dat jij hebt geschreven.
3: Ja.
1: Yes,
3: ja.
1: Heel goed.
2: Ja. Hey, en wie zijn jullie vrienden daar? Want je hebt volgens mij altijd wel een paar landen waar je heel veel mee optrekt. Welke teams zijn het leukst?
3: Oh, welke teams zijn het leukst? Dan heb je het ook over heel veel mensen die niet op het podium staan. Hè?
2: Ja,
3: die dan waar we mee in contact zijn geweest. Ik vind Australië super lief, super leuke mensen.
2: Ja.
3: De hosts zelf van Oostenrijk zijn ook super tof.
1: De hosts, oké.
2: Okay. Die lopen daar ook echt wel veel rond.
3: Ja.
2: Dus die zijn niet afzonderlijk.
1: Ja. Okay.
3: Nee, zeker weten. Noorwegen is leuk.
1: En Australië is ook wel een van de kanshebbers volgens mij. Die hebben dit liedje, Delta Goodrum, hebben zij ingestuurd. Dat is dit liedje. Is dat dan ook een van jouw favorieten naast Malta natuurlijk?
3: Ja, ik vind haar echt waanzinnig goed. Echt heel tof.
2: Ja, en het is zo moeilijk, hè? Want het is natuurlijk appels met peren vergelijken. Dus dat, dat maakt ook het Songfestival zo bijzonder.
3: Ja, dat is meteen ook het leuke. En ik raad ook iedereen aan om gewoon te stemmen op wat je persoonlijk ook echt het leukste vindt. Want daar gaat het ook om. Dat je discussiëren met je vrienden van, hey, maar dit vind ik beter. En dat is leuk, omdat het allemaal zo variërend is.
1: Maar stiekem hoop je denk ik ook wel een beetje op stemmen uit Nederland, toch? Van, hey, dit is het Nederlandse tientje.
3: Ja, precies. Ja, eigenlijk is de prioriteit dat de heel Nederland op Malta gaat stemmen.
1: Heel goed.
2: Hey, Malta doet het traditioneel heel goed op het Songfestival.
1: Ja, maar nog nooit gewonnen, toch?
2: Nee, nee. Maar die hadden altijd van die grote zangeressen met grote stemmen, grote jurken.
3: Ja,
2: die deden klopt. Altijd wel, dat was altijd heel typerend Malta, voor mijn gevoel.
3: Ja, dat zeker. Ook in Malta doet dat het nog steeds heel goed. De ballads en het belten, zeg maar. Ja, zeker.
1: Denk jij ook dat je een kans maakt vanavond? Want je staat volgens nu bij de bookmakers wel top 10. Dus eigenlijk best wel heel goed. Maar denk je ook van, nou, we zijn een outsider, we zouden ook zomaar kunnen winnen?
3: Ja, we zijn natuurlijk echt, Malta is een heel klein landje, 24 kilometer groot. Dus het is niet vanzelfsprekend dat wij hem zouden winnen. Maar een beetje droom is niet verkeerd, hè?
2: Nee, toch? Net als wat Joost Klein altijd zei. Met naam is klein, maar zijn dromen zijn groot.
3: Ja, exact. Dus we gaan vanavond kaart werken en heel veel genieten ook.
1: Ja.
3: En dan gaan we kijken of dat, hoe de score verloopt.
1: Ja, jij zit vanavond in die green room, dus we zien jou ook op televisie, toch?
3: Yes.
1: Kunnen we nog even iets afspreken dat je als je in beeld bent, dat je even een teken naar ons maakt, dat we denken, ja kijk, hij denkt ook aan ons.
3: Ja, vertel maar, wat denk jij?
2: Ja, nou, daar gaan we nog niet helemaal over uit.
1: Nou ja, durf jij twee vingers tegelijkertijd in je oren te doen, links en rechts, dat we weten,
3: twee vingers tegelijkertijd, oei.
1: Links, rechts in je oren, dat wij in Nederland weten.
3: Als ik het onthoud op tijd en niet de excitement overal neem, dan zal ik dat ook doen.
1: Dan ga je dat doen, even vingers in je oren en dan weten wij, we moeten nu op Joep stemmen.
2: Ik kom niet meer bij als het zo is, want het slaat ook nergens op.
3: Denken ze meteen, wie is er nou uit die dierentuin ontstaan?
1: Ja, maar als ze vragen, waar is het? gegroet worden, zeg je. Dat is een typisch Nederlands gebaar, is dit, ja. Zeg je dan.
3: Ja, precies. Dat is een begroeting. Dat is het teken van respect.
1: Oké, okay, nou, kijk. Hebben we extra reden om te kijken vanavond? Dan gaan we kijken en opletten naar
2: Joep. Als hoeveelste moeten jullie vanavond?
3: De nummer 10 zijn wij. Dat is een mooi getal.
2: Lekker vroeg aan het begin van de uitzending.
3: Ja, ja, maar ik moet zeggen dat ook heel veel van de favorieten zijn heel vroeg. Dus het is een beetje een interessante loting die ze gedaan hebben. We hebben gisteren helemaal doorgenomen en ik voelde wel organischerwijs dat heel veel liedjes achter elkaar op zich wel vet waren.
2: En zitten jullie dan tussen 6 schreeuwliedjes in, weet je? Dat je echt even een rustpunt bent voor iedereen. Dat iedereen denkt,
3: ja, wij zijn inderdaad wel zeker vanaf zeg maar, wat voor ons komt. Komen wij op een gegeven moment met een hele rust. Ja, wij hebben het enige liedje überhaupt waarin alles echte instrumenten zijn.
2: Ja.
3: En waarin we een orkest hebben opgenomen. Dus we zijn wel inderdaad die de oldschool kant opgegaan. En dat merk je ook wel in de running order, ja.
2: Dat baken van licht in de herrie.
3: Ja, ja. Rust, okay. En rust, liefde en echtheid. Daar zijn we ook gaan focussen.
1: Kijk, dat is mooi gezegd. We wensen jullie heel veel succes. En ik ga toch even goed extra opletten nu. Te kijken of ik jou met jouw vingers in de oren ga zien vanmiddag. Vanavond.
3: Helemaal goed.
1: Heel veel succes en geniet ervan, hè.
3: Dankjewel. Gaan we doen. Doei.
2: Hoi.
1: Radio 10 Weekend Show.

0: Ik weet niet waarom, maar dit geeft mij dus bijna het ultieme weekendgevoel, dit liedje. Zo lekker, niks aan de hand, relaxed, The Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.
1: Weekendshow. Voorspel.
0: Ja, er zijn weer prijzen te winnen. Een Radio 10 DAB Plus radio gaan wij weggeven aan mensen die goed kunnen voorspellen. En wij spraken net eventjes met Joep van den Boom, de Nederlander die de inzending van Malta op het Songfestival heeft geschreven. En daarom gaan we voorspellen, op welke plek eindigt Malta?
2: Oeh. De boekies zeggen natuurlijk top 10.
0: Ja, top 10 zeggen de boekies.
2: Maar nou, die hebben het niet altijd bij het juiste eind.
0: Nee.
2: Nee.
0: Het kan ook net zo zomaar zijn dat die Eden natuurlijk een enorme uitglijder maakt in het zingen vanavond.
2: Ja, en dan is het zomaar gedaan met je kansen.
0: Of hij doet iets heel bijzonders, waardoor mensen... Oh, wat een leuke gozer. En dan gaan ze op hem stemmen en dan wint hij.
2: Ja, oftewel, we weten het niet.
0: We weten het niet. En jij ook niet. En daarom heet het voorspellen. Hoeveel landen doen er mee?
2: 25.
0: 25 landen. Dus 1 tot en met 25 mag je voorspellen via de Radio 10-app voor een... Radio 10 DAB Plus Radio. Nog even de spelregels.
2: Belangrijk.
0: 1 voorspelling per persoon. Als je toch meerdere appjes stuurt met voorspellingen, dan telt de eerste.
2: Ja, dus denk er even over na.
0: Als er meer mensen zijn die het goed voorspellen, gaan we morgen loten. En je hebt, zullen we zeggen, tot 2 uur de tijd om nu via de Radio 10 app even je voorspelling in te sturen.
2: Ja, dus je kan er even over nadenken, maar niet te lang.
0: Niet te lang.
2: Nee, voor
0: op
2: 2 uur.
0: Plek eindigt Malta. Als jij vanavond op de bank zit met een zakje Maltesers binnen handbereik, dan zijn we ook voor de Maltesers. Komen Maltesers eigenlijk
2: lekker
0: van Malta?
2: Ik denk het niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: Gaan we opzoeken. Heeft verder niks met deze prijsvraag te maken, maar voorspel op welke plek Malta eindigt.
2: Ik ga wel googelen.
0: Doe dat via de Radio 10 app en maak kans op die DAB Plus radio.

0: Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
5: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3,500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
20: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
22: En Kim in de weekendshow op deze zaterdagmiddag met zometeen The Course, Old Town, eerst Aretha Franklin. Dit is

0: Town. This boy is cracking up. The Chorus op Radio 10. Maltesers?
1: We hebben echt geen fuck met Malta te maken. Nee. Ja, het komt dus van... Ik had het opgezocht, ik heb het al weggeklikt, maar ik kan dat ook uit mijn hoofd. Het komt van malt, mout. Zeg maar, dus omdat die balletjes zijn van moutmelk. En tasers komt van teasers, omdat het luchtig is en knapperig en dat het een beetje de eter plaagt. Dus het zijn malt teasers en heeft gefuckt met Malta.
0: Ah, wat jammer. Ik ga ze toch eten vanavond tijdens het zonfestival.
1: Ja, lekker zijn.
0: Als ik voor Malta ben.
1: Het is wel zo'n snoepje dat ik denk, oh ja.
0: Ja, die zijn lekker hoor, die zijn lekker. Jongens, we gaan even kijken, is er nog een beetje shownieuws?

0: Tijd van de grote concerten in Nederland. Gisteravond begonnen in Arnhem in de Gelredoom een reeks van 10 concerten op rij. Suzanne en Freek.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk gewoon één groot meezingconcert. Ik heb er ook een fragmentje van kunnen vinden. Dan hoor je het eigenlijk ook gelijk. En dat dan met, wat is het, 40, 50.000 man?
1: Ja,
0: dat kan er in die Gelredoom.
1: Dat wil wel even.
0: Het was wel een bijzondere dag om te beginnen ook met die concertreeks. Want ik las dus dat Freek daar op dat podium natuurlijk iets gezegd heeft over de moeilijke tijd die hij heeft en het moeilijke jaar dat hij achter de rug heeft. Hij zei, het is vandaag, dus was gisteren, het is vandaag precies 1 jaar geleden dat ik niets vermoedend naar de dokter ging. Jezus. Voor mij was de maand mei er eentje om nooit meer aan terug te denken.
1: Snap ik.
0: Ja, vanavond en morgenavond al staan ze er weer. En in totaal dus 10 keer in de Gelredoom. Gaan we iets meer naar het westen. Dan begint Harry Styles vanavond ook aan een reeks van 10 concerten. Maar dan in de Johan Cruijff Arena. Alleen, ik zat dus vanochtend even te kijken.
1: En daar krijg ik geld toe op, inmiddels als je nog daarheen wilt, toch?
0: Je kan zelfs voor de allereerste avond vanavond, op zaterdagavond, krijg je gewoon nog kaartjes kopen.
1: Ja, maar ik denk dat die later is toegevoegd. Volgens mij begon het eerst met 3 of zo. En die waren wel uitverkocht. Ja, en heeft hij er daarna van besloten dat hij er zo'n residency van maakt. Waardoor dus ook iedereen uit Duitsland, België en Frankrijk hier naartoe komt.
0: Ja, maar ik vind het echt wel shocking. Alleen, ben je Harry Styles?
1: Maar ik vind het dus zo opvallend. Ja, ik begrijp wat je zegt, hoor. Maar met die residencies, want ze doen dat dan, omdat het is natuurlijk goedkoper voor de concertorganisator.
0: Ja, ze hoeven niet met al die rommel heen en weer.
1: Je hoeft het niet nog een keer op te bouwen en af te breken. En ze zeggen ook al ja. En dan hebben we een kleinere CO2-uitstoot.
0: Ja,
1: ass. Iedereen moet hier naartoe reizen.
0: Hoe komen die dan hier?
1: Maar ik zag gisteren wel beelden inderdaad van Schiphol dat iedereen er al met zijn roze boa's en dat soort dingen.
0: Het zal nu al druk zijn, denk ik.
1: Ongetwijfeld.
0: Het plein, rond de arena. Ongelooflijk.
1: Maar als je onderweg bent, laat het ons even weten.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Via de Radio 10 app.
0: Kan altijd. En het duurt nog een maandje of anderhalf. En dan gaat Taylor Swift trouwen met haar Travis Kelce. Dat gaat op 3 juli gebeuren. En dat belooft een soort van koninklijke bruiloft te worden. Qua allure en ongetwijfeld ook qua kosten.
1: Ja.
0: Kosten nog moeite gespaard. Zo gaat er een roddel. Ze zou 6 verschillende modeontwerpers de opdracht hebben gegeven om een trouwjurk voor haar te ontwerpen. 6. Elke modeontwerper die heeft daarvoor een NDA moeten tekenen, dus een non-disclosure agreement.
1: Gaat je huwelijk ook niet slagen.
0: Die mogen er niks over bekendmaken. En er gaat dus een roddel dat sommige van die 6 jurken alleen maar een afleidingsmanoeuvre zijn. Of een lokmiddel om mensen op het verkeerde been te zetten, zodat de echte jurk die ze dus gaat dragen op 3 juli niet uitlekt.
1: Echt serieus, als je meer bezig bent met je bruiloft dan met je huwelijk, dan heb je volgens mij verkeerde prioriteiten.
0: Jij gelooft niet. Moeten we misschien gaan voorspellen wanneer het huwelijk strandt al?
1: Ja, ik denk dat ze super gelukkig zijn samen. Maar ik vind dit altijd zo overdreven. Je maakt jezelf zoveel belangrijker dan je bent.
0: En daarop zeg ik alleen maar amen. Ja, daar ben ik helemaal met je.
1: Echt waar?
0: Ja, helemaal eens. Maar het is toch makkelijker om de verblijfplaats
1: te verbergen welk jurk je gaat dragen. Doe normaal, mens.
0: Ongelooflijk. Hey,

0: Engineering en Radar Love Radio 10. Je hebt nog 9 minuutjes.
1: Weekendshow. Voorspel.
0: Ja, wij spelen het voorspel. En wel gaat dat over het Eurovisie Songfestival. Dat is vanavond natuurlijk Nederland. Doe niet mee.
2: Nee.
0: En daarom volgen wij met wat meer aandacht Malta. Want dat liedje is geschreven door Joep van den Boom. En dat klinkt niet alleen Nederlands. Hij is ook Nederlands.
2: We zijn wel voorspelbaar.
0: We zijn voorspelbaar en heel erg chauvinistisch. Maar de vraag is dus, op welke plek eindigt Malta?
2: 1 tot en met 25.
0: En je mag dat laten weten via de Radio 10-app. Dan kan je een Radio 10 DAB Plus radio winnen. En nog even de spelregels. Mm-hmm. 1 voorspelling per persoon. Als er meer mensen zijn die het goed voorspellen, dan gaan we loten morgen. En je hebt tot 2 uur de tijd dus om jouw voorspelling door te geven. Dat betekent inmiddels nog bijna 8 minuten.
2: De Radio 10-app er even bij pakken en laten weten op welke plek Malta vanavond gaat eindigen volgens jou.
0: Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. De meeste mensen zitten in de middenmoot trouwens.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer.
6: Aldi. Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en

0: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
1: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
0: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen.

0: die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Het is de weekendshow met zometeen Stevie Wonder, part-time lover. Eerst het nieuws van 2 uur, Daan Langkamp.
9: Oud-radio- en tv-presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij was nog maar 62. Volgens RTL Boulevard is hij thuis in zijn slaap overleden. Westerwiel presenteerde onder meer Avro's Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Ook sprak hij stemmen in voor tekenfilms. 9 jaar geleden had hij een hartstilstand, waarna hij bypasses kreeg. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Die demonstraties zijn in onder andere Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook veel tegendemonstranten op de been en zij roepen juist dat geen mens illegaal is. De politie zoekt raddraaiers die zich gisteravond op een kermis in Purmerend tegen agenten keerden. Die agenten hadden daarvoor geprobeerd om groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen, maar werden toen zelf aangevallen met vuurwerk en stenen. De kermis ging vanwege de veiligheid eerder dicht. Een kogelstootster Jessica Schilder heeft haar grote droom waargemaakt. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouw de kogel meer dan 21 meter ver gestoten. Dat deed ze tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe atletiekseizoen in China. Het oude nationale record stond ook al op haar naam. Dat was 20 meter 69. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over het land. In het westen is het over het algemeen droog. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen veel regen, weinig zon, maar wel iets warmer.
8: Dankjewel Dan. Radio 10 Verkeer. Kim, waar staat het vast?
10: 8 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. Op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 12 minuten. De A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Bunnik en Lunette 14 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 14.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
12: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
13: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
14: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
13: Die andere stuiterbal daar.
14: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
15: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
17: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.

0: Garden en de Lemon Tree.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
0: Ja, wij zetten ons in bij Radio 10 ook dit jaar maximaal om veel geld in te zamelen voor Alpe d'Huez. Dat geld gaat naar onderzoek tegen kanker. Geld ophalen voor dat onderzoek. Gisteren ging er in de veiling, want die is onderweg op radio10.nl. Een feest voor 50 personen, waar Tino Martin ook gaat optreden. Mm-hmm. Ging weg voor 35.000 euro.
2: Kijk, dat tikt aan.
0: Dat tikt zeker aan. Maar goed, daarvoor moet je natuurlijk een flinke portemonnee hebben om daarop mee te bieden natuurlijk. Als je nou een minder dikke portemonnee hebt, maar dan kan je ook op andere manieren helpen. Namelijk bijvoorbeeld met spullen. En aan de lijn hebben wij chef de mission Brenda Tolens. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want jullie drijven op giften en vrijwilligers. Wat hebben jullie nog nodig voor Alpe d'Huez?
3: Nou ja, we hebben al heel veel gesponsord gekregen. Maar inderdaad zijn er nog wat spulletjes nodig. En dat hebben we nodig voor zowel in Frankrijk als... we hebben ook een evenement in Nederland. Dus, maar voor in Frankrijk hebben we nog witte hesjes of gekleurde hesjes nodig. Dat zijn van die reflecterende hesjes voor onze vrijwilligers.
2: Ja, ook van die hardloophesjes. Van die voetbalhesjes.
0: Oh, voetbalhesjes vind ik nog beter.
3: Het zijn ongeveer 120 hesjes in verschillende kleuren die ik nodig heb.
0: Ja. Oké, maakt niet uit welke kleur het is. Als je een groene hebt liggen of een oranje.
3: Nee, er zijn ook nog eisen aan. Dus het zijn 75 witte hesjes en 30 blauwe hesjes.
0: Wauw.
2: 75 witte, 30 blauwe, dat zijn er 105.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Maar...
3: Dat zijn 105.
2: Je had er meer nodig, toch?
3: Ja, ik zei ongeveer 120, maar dit is inderdaad... Okay. Ik weet niet dat jullie helemaal precies de details...
2: Sorry. Hey, rekenwonders, hoor, hier.
0: Oké, dus iemand die dat soort hesjes produceert misschien. Want heeft er nou 120 witte hesjes liggen?
2: Ik niet.
0: Nee.
3: Nee, ik ook niet.
0: Dus heb je dat soort hesjes, meld je via de Radio 10 app. Dan gaan wij jullie in verbinding brengen.
2: Wat heb je nog meer nodig? Ja.
3: Ook voor Team Medisch heb ik oorthermometers nodig. Een stuk of 10.
0: Ja. Oorthermometers, ja.
2: Die zou ik ook nieuw willen hebben als ik jou was.
3: Ja, dat klopt. We hebben ook heel veel vrijwilligers, ook dankzij Talpa van ons team RTV. En dat zijn er ongeveer 100 in totaal. Die zorgen voor mooie beelden en voor de uitzendingen. En die willen ook heel graag 100 shirts hebben.
0: 100 shirts? En moet daar iets op staan?
3: Ja. Ja, die moeten dan bedrukt worden met, met RTV.
0: Dus heb jij een t-shirt drukkerij, zeg maar, en je wilt helpen, je wilt denken van, nou, ik wil iets goeds doen, dan kan je je ook melden.
2: Ja.
3: Ja, en ik heb nog ratelspanbanden nodig.
2: Ratelspanbanden?
0: Vind ik een mooi woord, ratelspanbanden.
2: Zo. Ja, ik heb wel spanbanden, maar zijn dat ratelspanbanden?
0: Ja, die moeten ratelen.
3: We gaan met 35 vrachtwagens naar Frankrijk. Met helemaal vol met al die gesponsorde spullen.
2: Ja.
3: Waaronder dan straks ook die hesjes en die thermometers. Maar natuurlijk met veel meer, want we hebben echt 38 vrachtwagens vol. En die ladingen moeten in de vrachtwagen vastgezet worden. En dat gaat dus met een ratelspanband.
2: Die kan je dan aantrekken of zo?
0: Dat het gaat schuiven.
3: Ja, dat klopt.
2: Daar heb ik geloof ik nog 2 van.
0: Hoeveel ratelspanbanden heb je nodig? Kim heeft er 2.
2: Ja. Oranje.
3: Het zijn er in ieder geval 25. Ik heb vorige keer een oproep gedaan. Dus toen hebben ze 25 gesponsord. Dus nu heb ik er nog 25 nodig.
2: Heb je toen ook 25 gezegd? Of zei je toen wel dat je er 50 nodig had?
3: Okay. Ja, toen zei ik 50. Dus ook, nou, ik mocht van 5 ook in de uitzending komen.
0: Er is vast een winkelier ergens die nog een voorraadje heeft liggen.
2: Ja.
0: Ergens.
2: En maar dus even resume. We hebben 75 witte hesjes nodig. 35 blauwe.
3: Ja.
2: Ja, we hebben 25 ratelspanbanden nodig.
3: Ja.
2: En 100 witte t-shirts die bedrukt moeten worden.
3: Ja, en
2: wist ik dan niet?
3: 10 oorthermometers.
2: Oorthermometers.
0: Nieuwe.
2: Nieuwe.
0: Ja. Oké, nou, als je hiermee kunt helpen,
2: hoor.
0: Dan laat het weten via de Radio 10 app. En dan gaan we jullie met elkaar in contact brengen. Dan komt het helemaal goed.
3: Is goed, dankjewel.
2: Dag Brenda.
3: Oké, hoi.
0: En dit is dus allemaal voor in Frankrijk. Maar er is ook in Nederland nog een evenement. Dat is Spinnen in Ahoy.
2: Ja, dan ga je wel tegelijkertijd met de mensen in Frankrijk de berg op.
0: Precies, en daar zoeken ze nog kandidaten voor. Of tenminste, je kan nog meedoen. En dan moet je je opgeven via...
2: Opgevenisgeenoptie.nl.
0: Opgeven via...
2: Opgeven is geen optie.
0: Ik weet dat we hier vorig jaar ook om gelachen hebben.
2: Ja, dat klopt. Maar ik blijf het mooi vinden, maar daardoor vergeet je het ook niet. Dus geef je op via opgeven is geen optie.
0: Hartstikke goed.

0: Ik zie in de Radio 10 app iemand die denkt 100 t-shirts te kunnen leveren en te kunnen bedrukken.
1: Hey, dat is top.
0: Dat hebben we al snel gevonden. Dat is hartstikke mooi. Als je die andere spullen die we noemden, onder andere 10 oorthermometers, spanratelbanden, ik ga dat nooit
1: en
0: vergeten.
1: En 75 witte hesjes en 35 blauwe hesjes.
0: Help ons en meld je via de Radio 10 app. En we hebben je ook nodig voor leuke muziek.

0: beste reden.
1: Elk week weekend, zoeken wij goede redenen om liedjes uit de top 4000 er weer eens bij te pakken. Even af te stoffen. Dat mag een hele persoonlijke reden zijn. Verjaardagen, bruiloften, andere feesten. Je mag ook iets in het nieuws gelezen hebben waarvan je denkt, oh, daar hoort dit liedje bij. Vind ik ook wel toepasselijk. Laat het weten. De Radio 10 app staat wagenwijd voor je open. Wat wil je horen en wat is de goede reden om het juist vandaag te draaien? Nou, geven wij altijd even een voorzetje.
2: Ja.
1: En ik woon hemelsbreed, misschien 500 meter, mogen ook 800 metertjes zijn, van Loosdrecht vandaan. Dus ik heb afgelopen week heb ik 2 keer 's avonds helikopters boven mijn dak gehad. Ik heb brandweersirenes voorbij horen komen, want er gebeurde nogal wat.
2: Zeker.
1: En sowieso, als je het nieuws inkijkt, het is allemaal agressief. Het is boze mensen. En ik wil daar verder helemaal geen politiek statement van maken. Ik wil niet goed of kwaad kiezen. Ik wil sowieso geen kant kiezen. Maar
2: ik dacht dat het helpt als de zon weer gaat schijnen.
1: Ja, maar ik wilde een menselijk statement maken. Want ik dacht, ik kies voor een liedje. En de boodschap van dat liedje is, in welke situatie, waar je ook staat, altijd goed. Ik dacht, we moeten deze weer eens draaien.

0: altijd een goede boodschap.
1: Zeker.
0: En een goede reden om er weer eens bij te pakken.
1: Zeer. Ik heb een iets egoïstischere reden.
0: Oh, dat is ook altijd
1: goed. Ik heb 4 nachtjes in het land van de pasta en de wijn en de mooie mannen doorgebracht. Zonder mooie mannen, wel pasta en wijn. Dus ik mis Italië een beetje. Dus ik dacht een zoekero met heel veel lof.
0: Dat blijft toch ook een mooi liedje?
1: Echt, hè?
0: Ja. Maar goed, het jammer is, wij gaan er niet over.
1: Nee.
0: Dus welk liedje wij in zijn geheel gaan draaien, dat is niet aan ons. We leggen de bal bij jou neer. Wat is een mooi liedje uit de top 4000 dat jij graag nog eens zou willen horen? En wat is de goede reden om het juist vandaag te draaien? Laat dat weten via de Radio 10-app. En wellicht dat we jouw liedje...

0: de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpdu 6. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpdu 6.
1: Samen naar de top. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AHA

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
16: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
15: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
17: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
18: En Kim
19: in de weekendshow op deze zaterdagmiddag met Texas. Say what you want. Zometeen eerst When the Going Gets Tough. Dit is Billy Ocean.
20: Radio 10.
21: The Going Gets Tough.

0: beste reden.
1: En wij hebben Bianca aan de lijn. Bianca, wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
2: Nou, het liedje is Vrede van Rutja Kot.
3: Ja.
2: En ik vind de vrede in de wereld heel erg slecht op het moment.
1: Ja.
2: Oekraïne, Iran, Zuid-Amerika. En dan heb ik het nog niet eens over de onrust in Nederland.
1: Nee. Ja. Het is inderdaad overal onrustig in de wereld. Maar ja. Wij dachten dat het misschien ook iets te maken had met het Songfestival.
3: Ja, dit is een mooie combi.
2: Nou ja, dat komt er dan gelijk leuk bij.
1: Ja. Had je eraan gedacht? Heerlijk. Had je eraan gedacht, Bianca?
2: Nee.
3: Echt niet? Oh, ik dacht dat het juist die combi was. Want het is en de boodschap en ook nog een Songfestival vanavond.
2: Ja, nee, ik had er niet gedacht dat het zeg maar vanavond Songfestival was.
1: Ja, dat leeft toch minder nu we niet meedoen, hè?
3: Vijfde was ze toen.
2: Precies.
3: Waar was het?
1: Nee, vijfde?
3: Volgens mij werd ze vijfde.
2: Ik vond het zo'n lekker nummer.
1: Ik zou zeggen elfde.
3: Nee. Oh. Ik ga nu checken. Rutja Kot, Vrede. Oh, wacht, heel snel.
1: Bianca, dit wordt een hele...
3: Nee, ja, wacht, ik ga dit opzoeken.
2: Dit wordt een leuke uitzending zo.
3: Waarom staat dat niet gewoon ergens met zesde?
1: Nou, hadden we het allebei mis.
3: Nou, maar ik zat wel dichterbij.
1: Maakt niet uit, Bianca.
3: Ja, wel.
1: Jij wilde dit om over de vrede te hebben. En jij vindt het gewoon ook een fantastisch liedje. Ik ben het met je eens. We gaan het draaien.
2: Helemaal leuk. Dankjewel.
1: Doei.
2: Fijne uitzending.
3: Dank je.
2: Doeg. De beste reden.

0: Get down tonight, baby. Het is zaterdagavond. Het mag. Casey and the Sunshine Band hier op Radio 10. Ja, de weekendshow, hij is alweer voorbij, jongens.
1: Voorbij gevlogen.
0: Het gaat ontzettend snel, maar...
1: Vanavond Songfestival?
0: Daar gaan we van genieten. En zometeen na drieën gaat Radio 10 natuurlijk ook gewoon door. Veel plezier met The One, The Only. Dennis Verheugd zometeen hier op Radio 10. En de grootste hits aller tijden. Tot morgen.
1: You.
0: Dit is Kings of Leon. Meezingen mag, ook in het Nederlands.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we weer. Aldi.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
10: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
11: Kippie.
12: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.

0: Nu AH borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Je speaker zo dadelijk wat muzikale zonnestralen. Want ja, de echte zon laat het vandaag een beetje afweten. Gloria Stefan ga je zo horen. En ook Zoegro. Maar eerst het nieuws.
3: Op de kermis in het Noord-Hollandse Purmerend mag de politie het hele weekend preventief fouilleren. Dat heeft de burgemeester besloten. Gisteravond werden daar agenten aangevallen door tientallen jongeren met vuurwerk en stenen. Een enkeling is daarbij lichtgewond geraakt. De kermis gaat vanavond ook eerder dicht. In Parijs is actie gevoerd tegen de verdrijving van de Palestijnen in 1948, ook wel Nakba genoemd. Er werd een enorme Palestijnse vlag opgehangen op de eerste verdieping van de Eiffeltoren. De vlag is intussen weggehaald, maar 6 mensen die hem ophingen zijn opgepakt. Ze horen bij Extinction Rebellion. Presentator Bas Westerwil is overleden. Hij had hartproblemen en overleed in zijn slaap. Hij was bekend van programma's als Top Pop en Het Klokhuis en ook was hij ambassadeur van de Hartstichting, die laat weten verbijsterd te zijn. Hij inspireerde velen om een reanimatietraining te volgen, zegt de stichting. En kogelstootster Jessica Schilder kan het nauwelijks geloven dat ze haar eigen record heeft verbeterd. Ze deed dat met maar liefst 40 centimeter, waardoor ze over de magische grens ging van 21 meter. Dit is gewoon waanzinnig, want in het begin ging het eigenlijk helemaal niet zo goed, zei ze na haar prestatie in China. Dan nog het radioteam Weer Door Weer Online. Vooral in het binnenland buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon.
2: Kasper, dankjewel. Flitsmeister komt met 3 vertragingen. En dit zijn ze. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 9 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost 7. En de A76 Geleen-Keulen ook voor de Duitse grens daar 6 minuten aan extra reistijd.
4: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: Een bepaalde chocoladereep met kokosvulling. De volgende slogan: een stukje paradijs op aarde.
1: Het weekend van 10. Dennis Verheugd.
0: Nou, bij de twee liedjes die je zojuist hoorde op 10 hier. Ja, is de volgende slogan eigenlijk wel gepast? Een stukje paradijs uit je speakers. Ja, want nou ja, van de echte koperen ploert hoeven we vandaag niet veel te verwachten. Nou, dan maar wat muzikale zonnestralen, hè. En die kreeg je van Gloria Estefan. Zomerse Rhythm is Gonna Get You werd gedraaid in het weekend van 10. Ja, net als het zwoele zomerse geluid van Zoegero, hè. Sentuna Donna. Ja, dat zong je met Paul Young. Overigens nog 37 dagen tot aan de zomer van 2026. En nou ja, daar kunnen we min of meer volgend weekend al een beetje van profiteren. Want ja, het belooft een prachtig zonnig Pinksterweekend te worden met temperaturen van rond de 24 à 25 graden. Dus nou, nog even door de zure appel heen bijten qua weer. De komende dagen, de komende week eigenlijk. Maar het komt goed, het komt goed.

Nou ja, kwam niet echt ver. Maar ook zonder The Voice kan je gewoon doorbreken. En dat deed hij een paar jaar later met onder andere Belong Together, Mark Amber. Zo heet deze beste man. En het liedje dat je net hoorde behoort inmiddels tot de grootste hits aller tijden. Ja.

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
7: Kippie. Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
4: Moet je kijken daar, leuke gast.
5: I know.
4: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
5: Is ook echt jouw type.
4: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
5: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
8: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
10: vliegtickets.nl.
9: Vertrouwd sinds 1999.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vertrouwd sinds 1999.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Dennis Verheugd.
16: Goedemiddag.
15: De hit flashback gaat zo dadelijk terug naar 1983. En

vandaagse helden van Direct. Soldier On in het weekend van 10. Ja, en na zo'n prachtig liedje wil ik eigenlijk in dezezelfde flow een beetje blijven hangen als je het niet erg vindt. Want dit is ook

0: te veel gezegd, toch? Ook dit is een prachtig liedje. Crash Hit bij 10, All My Life.
1: Radio 10, Hit Flashback.
0: Met een flashback naar de hits uit week 20 van 1983. Met onder andere Flashdance, What a Feeling van Irene Cara. Ze nam het liedje eigenlijk op als demo. Het idee was dat iemand anders hem later zou zingen. Maar de demo was zo goed dat die versie werd gebruikt. Ja, en zo werd een proefopname ineens een wereldhit. En haar grootste succes. Ook Juliet van Robin Gibb was populair. Hij schreef het samen met zijn broer Maurice als een moderne versie van Romeo en Julia. Maar er zat ook iets persoonlijks achter. Ja, Robin was verliefd op iemand die onbereikbaar was en verstopte dat gevoel gewoon in het liedje. Eigenlijk is dit dus een geheime liefdesbrief op muziek. En de laatste die je gaat horen is Breakaway van Tracy Ullman. Leuk detail, Breakaway was eigenlijk al bijna 20 jaar oud toen het een hit werd. Het begon als een vergeten B-kantje uit 1964 van Irma Thomas en deed toen helemaal niets. Ja, tot Tracy het in 1983 opnieuw uitbracht als haar debuutsingle en ineens werd het wel een enorme hit. Door haar versie kennen de meeste mensen het liedje nu juist van haar en niet van het origineel. Nou, drie van de beste tracks van exact 43 jaar geleden hoor je nu hier op 10.
1: Radio 10.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort.

0: Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
17: Ik wil als Dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
20: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
21: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
22: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Met terugwerkende kracht wordt zo dadelijk misschien wel jouw 16e verjaardag opnieuw gevierd. Nou, dat zou toch leuk zijn, hè? En Toto, hoor je na het nieuws van 4 uur.
25: In Ter Apel dreigen asielzoekers weer buiten te moeten slapen. Het zit er zo vol dat sommigen nu in de recreatieruimte slapen, meldt RTV Noord. Gisteren en eergisteren was het aantal asielzoekers boven de kritische grens van 2200. Doorstroming naar andere gemeenten lukt niet. Veel noodopvang is uitgesteld door protesten. In Wenen staat een grote demonstratie op het punt van beginnen tegen de deelname van Israël aan het Songfestival. Honderden mensen hebben zich verzameld op een plein in de binnenstad van Wenen. Ze zwaaien daar met Palestijnse vlaggen en hebben protestborden bij zich. De politie houdt alles goed in de gaten. Er zijn tientallen knuffels neergelegd voor de mishandelde kinderen in het Groningse Stadskanaal. Die liggen voor het huis van een van de twee moeders die verdacht worden. De vrouwen werden deze week

0: Ik opgepakt, de kinderen werden geschopt en geslagen. Eén was er zo erg aan toe dat ze in coma werd gebracht. En in Duitsland is de 24 uur van de Nürburgring begonnen. Een race waar Max Verstappen ook aan meedoet. Het team heeft 4 coureurs die elkaar eens in de zoveel tijd afwisselen in de Mercedes AMG. De deelname van Verstappen heeft een enorme mensenmassa getrokken, waaronder natuurlijk ook veel Nederlanders. Dan nog het radioteam Weer Door Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
2: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
4: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: Thinking About You. Ja, is het mooi om even stil te staan bij het volgende?
1: Radio 10, Altu 6.
0: Ja, want als je naar radio10.nl/doneer gaat, dan zie je daar doneer aan Altu 6 staan. Nou, als je daar dan weer op klikt, dan lees je het bijzondere verhaal van Yvette en over Team Altu 6. Ja, familie en vrienden. Die gaan namelijk op 4 juni samen de berg op, de Alpe d'Huez op, om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Hun deelname is een eerbetoon aan Yvette, want zij overleed vorig jaar mei aan deze vreselijke ziekte. Ze werd slechts 44 jaar. En ja, ik wil je eigenlijk even een fragment laten horen van Paul, want ja, hij was de man van Yvette. En in dit fragment blikt Paul met onze eigen vrouwtje de Bot terug op de tijd dat Yvette ziek was en hoe de kinderen daarmee omgingen.
2: Hoe deed ze dat naar jullie kinderen toe? Want die waren natuurlijk ook nog weer een stukje jonger.
3: Ja.
2: En ze was eigenlijk gewoon nog een jonge moeder.
3: Ja. Ja, we en zij ook is altijd heel open over geweest naar onze kinderen. En dus als we terugkwamen van het ziekenhuis en we hadden een uitslag gehoord, dan hebben ze het ook gewoon meteen met ze gedeeld. Ja. Want het belangrijkste is dat de kids nooit het gevoel hebben van dat ze iets niet wisten of dat ze ergens buiten gehouden worden. Ja. Ja, dus we vonden het altijd heel belangrijk om daar gewoon heel open over te zijn en dat gewoon met ze te bespreken. En ook gewoon er geen doekjes om te winden als het ook niet zo goed nieuws was. En dat heeft, denk ik, ons allemaal goed gedaan om er op die manier mee om te gaan.
0: Nou, de kids zijn er over een maandje ook bij. Ook Twan en Anouk die lopen op 4 juni mee als eerbetoon aan hun moeder. En jij kunt ze sponsoren. Ja, door te doneren. Dat geldt overigens voor heel Team Divet. Ga naar radio10.nl/doneer en help mee aan een financieel steuntje in de rug, hè, voor het versnellen van kanker.

laat horen. Dat is altijd even schrikken. Of, nou ja, soms pakt het ook echt wel goed uit. En gaan we ook eens luisteren naar welke liedjes er toen populair waren op de dag dat jij 16 werd. Althans, je mag er eentje kiezen. En dat wordt uiteindelijk jouw Sweet 16 soundtrack. Nou, zou je dit leuk vinden? Volgens mij wel, toch? Jawel. Ik ben ook zeer benieuwd naar je muzikale smaak toen je 16 was. Dus kom maar door met je geboortedatum. Gebruik de Radio 10-app daarvoor. En wie weet vieren we zo dadelijk met terugwerkende kracht jouw 16e verjaardag.

0: is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Keukenkopers, opgelet. Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
9: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
8: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
11: Kippie.
12: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Guus Meeuwis komt eraan. En ook muziek van Starship. En er komt ook een verjaardag aan. Ja, een Sweet 16 Party.

0: de komende minuten ook vast die lekkere sfeer.
1: Radio 10, Sweet 16.
0: Want ik heb Margreet aan de telefoon hangen. Margreet, goedemiddag. Wanneer ben jij geboren?
2: 19 maart 1980.
0: Dan is dit in ieder geval je geboorteplaats.
2: Dat klopt.
0: Ja, je ouders die huilden van geluk waarschijnlijk, hè? Ja. Daar was ze dan, eindelijk, op 19 maart 1980. Margreet, het was Domme Clean and Crying. De best verkochte single op jouw geboortedag.
2: Leuk.
0: Maar dat wist je al, je had het al een keer opgezocht.
2: Ik had het al eens opgezocht, ja, klopt. Okay. Ik ben wel een muziekliefhebber, dus ja.
0: Nou, dat komt er goed uit, want dan maak ik meteen een sprongetje naar je 16e jaar. Hoe beleefde jij die tijd toen?
2: Wat de meeste 16-jarigen doen, alles ontdekken, uitgaan. Naar school, wat je natuurlijk niet zo leuk vond, maar dat hoorde erbij. Examenjaar was toen. Ja, maar altijd een leuke tijd om aan terug te denken, absoluut.
0: En thuis, lekker muziek luisteren?
2: Ja, ook dat. Twee oudere broers. Nou ja, die draaiden ook veel muziek. Vooral de jaren 80 ben ik wel mee opgegroeid.
0: Ja, wie waren jouw favoriete artiesten in die tijd?
2: Toen luisterde ik veel Bon Jovi wel. Ik was niet echt van de gabbers. Maar een beetje alternatief soms, maar ook niet. Maar ja, Bon Jovi vond ik toen helemaal geweldig. Ja.
0: Nou, we gaan eens kijken wat het gaat worden. De hits op de dag dat jij 16 werd. Dat was dus op 19 maart 1996. Ik laat je twee fragmenten horen. Twee klappers uit de hitlijst van toen. En één van die twee gaat jouw Sweet 16 soundtrack worden. Is dat misschien deze?

0: Ja, het is eigenlijk een soort van boyband tegen een girlband. Linda Roos en Jessica. En hoe heet dat liedje? Ademnood. Ja, precies, Ademnood. Jouw leukste muzikale herinnering. Aan welke hit ga je die koppelen?
1: Nou, dan wordt het Ademnood.
0: Die heb je vaak meegezongen, denk ik, hè, niet echt?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ik zou zeggen, voel je weer even lekker 16 de komende 4 minuten.
1: Ga ik doen.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Aldi.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
9: Tango?
8: Huh?
9: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
10: Ik wil dansen.

0: op Kika.nl.
1: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ja, er valt het komende uur weer wat te verdienen. Een leuke Radio 10 prijs als je meespeelt met Stak in de Middel. En na het nieuws van 5 uur, Cool in the Gang.
5: Het is nu zeker, walvis Timmy is dood. Hij spoelde een paar weken geleden aan op de Duitse kust, waarna dierenliefhebbers hem terug probeerden te duwen. Toen dat mislukte, werd hij met een grote waterbak naar zee gebracht. Ook zonder effect, want Timmy werd gisteren gevonden voor de kust van Denemarken. In Rotterdam is een man opgepakt die verdacht wordt van 4 overvallen in een half uur tijd, eergisteren. Hij zou met een mes hebben toegeslagen bij een supermarkt, cafetaria en tankstations. Bij de laatste overval wist hij er vandoor te gaan met geld, hij had een kassala meegenomen. Hij was vermomd als maaltijdbezorger. Een pijnlijk protest in Den Haag van de moeder van het ontvoerde meisje Insia. Ze heeft haar kind al bijna 10 jaar niet gezien en staat nu bij paleis Huis ten Bosch. Daar is het staatsbezoek aan de gang van premier Modi aan India, waar Insia op dit moment is. De moeder hoopt dat Modi haar kan helpen. En Avro Tros kan nauwelijks geloven dat presentator Bas Westerwil is overleden. We zijn er diep door geraakt, zegt de omroep. Westerwil was jarenlang een vertrouwd gezicht van de Avro en werkte voor radio en tv. Hij was hartpatiënt, hij was 62 jaar en overleed donderdagnacht in zijn slaap. En nu het Radio 10 weer door Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen wordt het weer een vrij natte dag met weinig zon.
4: Bij Melton Flitsmeijzer nog 1 vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoudendorp door een auto met pech. 6 minuten daar.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6

0: 5000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag?
2: Ja, zo lastig.
3: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt verstrikt.
6: Vanavond de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Vanavond om 8 uur op 6.
7: Altijd.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1.

30 van het jaar 2026. Het is zaterdag 16 mei. De dag dat er ophef is ontstaan om het nieuwe tijdelijke logo van Spotify. Ja, ter ere van het 20-jarig jubileum van het muziekstreamingsplatform is het gebruikelijke effen groene app-icoon vervangen door een glinsterende discobal. Op social media wordt sinds de lancering massaal opgeroepen om het logo direct weer in ere te herstellen. Nou, sommigen verwijderen de app zelfs van hun startscherm omdat ze het zo lelijk vinden. Wie dit ontworpen heeft, moet onmiddellijk ontslagen worden, schrijft iemand. Nou, ik weet het niet hoor. Ja, ik behoor dan toch tot die andere groep, want ik vind het eigenlijk best wel mooi. Maar goed, waar maak je je druk om? Hè? Het is maar tijdelijk. Ja, hoor, het groene logo komt gewoon weer terug. Verder is het de dag dat bekend is geworden dat de Zweedse zangeres Felicia Eriksson, die vanavond deelneemt aan het Eurovisie Songfestival, gisteravond flauwgevallen is na juryoptreden. Er moesten artsen aan te pas komen om haar er weer bovenop te krijgen. Ja, Zweden hoort dit jaar niet tot de grote favorieten. Boekmakers schatten in dat het land dit jaar als 13e zal eindigen.

0: Radio 10 logo.
1: Bij deze nodig ik je uit om gezellig mee te spelen met die leuke spelstak in het midden. Van welke hit is dit het midden? But you bring out the best in the world. But you bring out the best in the world. But you bring out the best in the world. Een enorme hit in de jaren.

of artiest. Heb ik van je nodig? Welke hit uit 1978 wordt gezocht? Maak kans op een unieke prijs. En uiteraard eeuwige roem, hè? Want ja, je mag zelf in de uitzending het juiste antwoord geven. Nou, succes in ieder geval met de opgave. Is dit in aanloop naar het Eurovisie Songfestival vanavond natuurlijk? Duncan Lawrence.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top. About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
9: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
10: Lot, je bent op de radio, hè?
9: Weet ik, heb een belangrijke mededeling.
10: Over de vakantiegeld supersaleweken?
9: Ja, dat wou ik dus zeggen.
10: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
12: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
13: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
16: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
17: craving. Domino's.
18: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op.

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Schuren, afplakken, lakken.
3: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: De handen mogen zo de lucht in als de Free From Desire van Gala wordt gedraaid. Zo hoor je de oplossing van Stak in de middel. En nu...

0: het Eurovisie Songfestival. Ga je kijken?
1: Ik denk het niet.
0: Je moest er wel even over nadenken. Want normaal gesproken kijk je wel ieder jaar?
1: Normaal wel als Nederland meedoet. Maar Nederland doet nu niet mee, dus dan vind ik het niet zo interessant.
0: Nee, dan vind je niet leuk om te kijken wat de andere landen ervan maken?
1: Nee.
0: Dus je hebt eigenlijk ook helemaal geen favoriet?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat andere landen doen op het moment.
0: Dus, Je hebt geen idee. Maar vanavond misschien toch even zappen? Of zeg je van nou nee, ik ga het echt niet kijken?
1: Misschien wel even zappen. Want er is er toch niet zo heel veel. Dus.
0: Ja, en anders blijf je gewoon lekker Radio 10 luisteren, joh.
1: Ja, toch?
0: Is ook een goed alternatief.
1: Ja, vind ik ook.
0: Want nu heb je hem ook aanstaan en jij hoorde deze opgave. But you bring out the best in the world. But you bring out the best in the world. But you bring out the best in the world. Carla.
1: Ja.
0: Een hit uit 1978. Wat ga je hiervan maken?
1: Ik dacht, Billy Joel, misschien ze always a woman to me.
0: Het had een leuk songfestivalliedje geweest kunnen zijn in 1978, waren het niet dat het liedje te lang is.
1: Ja.
0: Een inzending mag eigenlijk maar 3 minuten duren.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. En She's Always a Woman to Me staat hier als 3:16, dus te lang.
1: Oh, ja, dat is te lang.
0: Maar het had wel een leuke songfestivalliedje geweest kunnen zijn.
1: Ja, zeker weten.
0: Gefeliciteerd, waar ga je voor? Ga je voor een unieke paraplu met Radio 10 op druk of voor een groene dopper? Zo'n makkelijke drinkfles, weet je wel, die je overal mee naartoe kunt nemen.
1: Ik ga voor de dopper.
0: De dopper, prima, voor die verstuurd naar je.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En maak er nog een gezellige zaterdagavond van.
1: Ja, hetzelfde. Dat ga ik doen.

0: Classic.
1: Ja, met vandaag een track van George Michael. Eentje die je bijna nooit meer hoort. Star People. Hij schreef het in de jaren 90 uit frustratie. Want George die keek om zich heen in de showbiz en dacht... ach, iedereen is hier alleen maar bezig met geld en aandacht. Dus ja, maakte hij daar een liedje over. Min of meer een beetje een snare naar andere sterren... maar stiekem ook naar zichzelf. Nou, geniet van je zaterdagavond en zo dadelijk natuurlijk ook van Jules van Esten. En ik spreek je morgenmiddag weer om 3:00.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met

0: Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: lief. Ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
1: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
0: Oh, fijn. Ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Zometeen de zangeres die concurrentie heeft gekregen van een polka-band. En nu het Radio 10 Nieuws van 6 uur.
5: In Apeldoorn geldt een noodverordening in een wijk waar gisteravond weer werd gedemonstreerd tegen een noodopvang voor asielzoekers. Het liep eruit de hand toen demonstranten de boel in de fik wilden zetten en met fakkels en zwaar vuurwerk gooiden. Als je er niks te zoeken hebt, mag je er van de burgemeester niet zijn. Gisteren spoelde voor de kust van Denemarken een dode walvis aan en nu is het zeker. Het was Timmy. Dat is gebleken na onderzoek waarbij ook het zendertje werd gevonden dat hij had. De afgelopen weken zijn meerdere reddingsacties op touw gezet voor Timmy, maar hij was kennelijk al te verzwakt. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen de wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. En de moeder van Insia probeert weer aandacht te vragen voor de ontvoering van haar dochter naar India, bijna 10 jaar geleden. Ze stond bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag omdat de premier van India daar nu is voor een staatsbezoek. De moeder hoopt dat hij haar kan helpen. Premier Jette kaart de kwestie ook aan. En nu het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond alleen nog in het oosten een bui. Morgen worden 12 tot

0: 16 graden met veel wolken en geregeld buien. Later op de dag is er af en toe zon.
1: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

10. En als je net klaar bent met je avondeten en je voelt een after-dinner dip opkomen, die kun je dan het beste bestrijden met goede, energieke muziek. Dus daarom zometeen The Free voor je. En nu Desiree en Live.

is Radio 10. Geniet van je zaterdagavond met The Free and All Right Now. Het is de zaterdagavond van Suzanne en Freek. Die zijn aan de tweede van in totaal 10 shows begonnen in het Gelredome in Arnhem vanavond. Misschien ga je er zelf ook wel heen. Het is ook de zaterdagavond van de finale van het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk. En volgens de peilingen is Finland de grootste kanshebber om dat Songfestival te winnen. En die act bestaat uit een Finse zanger en een Pamela Anderson lookalike die viool speelt. Dat is echt, het ziet er heel bijzonder uit allemaal. En het is ook de voorlopige laatste zaterdagavond dat het koud en regenachtig weer is. Want volgend weekend gewoon 23, 24 en zelfs 25 graden. Lekker is dat, hè? Even geen gekwakkel met het weer. Maar gewoon volop zon en lekker warm buiten. Dus dank je wel alvast weergoden voor wat er gaat komen. En ja, wat past daar nou beter bij dan de zonnige Lazy Song?

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
3: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
1: Dus nog meer vakantie voor je geld.
3: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Aldi.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Condit vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Die alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Het wordt volgende week niet alleen qua weer een mooie week, maar ook door iets anders. Wat dat is, zo hoor je zo meteen. Nu Sander.

dikke nummer 1 hit in de Zero's voor Blue en Elton John. Je hoorde Sorry Seems to be the Hardest Word bij Radio 10. Dus ja, het zit er ook dik in dat je die volgende week voorbij hoort komen in de nummer 1 hits top 500. Met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Want ja, voor minder kom je niet je bed uit, toch? Vanaf aanstaande maandag tot en met vrijdag bij Radio 10. En dit is Boston, More Than a Feeling.

Even lekker tekeer gaan op de piano. Net als bij deze van Simply Red. Daar knapt een mens van op. Something Got Me Started bij Radio 10. En ik wil even van jou weten, drink jij wel genoeg eigenlijk? Krijg jij wel genoeg vocht binnen? Want je schijnt elke dag tussen de 1,5 en 2 liter water nodig te hebben. Red jij dat, denk je? Haal je dat? Nou, om het je makkelijker te maken, dat zijn omgerekend 4 gevulde Radio 10 Dopper drinkflessen. En daar maak je nu namelijk kans op, maar er niet 4, maar gewoon 1 Radio 10 Dopper drinkfles. En die kun je natuurlijk gewoon 4 keer hervullen om aan die watertax te komen, aan die vochtheidsbalans. Je hoort een bekende Radio 10 hit, alleen alle muziekinstrumenten zijn weggelaten, ook geen zang. Alleen de drummer is overgebleven en die drumt de beat. Kun jij herkennen welke dat is? App dan je oplossing met de Radio 10 app. Komt deze beat A uit een liedje van U2, B uit een liedje van Bon Jovi of C uit een liedje van Shakira? Die met die heupen zo goed kan wiegen, weet je wel.

meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: AH borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
10: Kippie.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
14: craving. Domino's.
12: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
19: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
20: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
21: Sfeerverlichting aan op je zaterdagavond en genieten zo meteen van Roxette en Lionel Richie. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
22: In de Italiaanse stad Modena is iemand met hoge snelheid op een menigte ingereden, melden buitenlandse persbureaus. Er zijn zeker 7 gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. Ooggetuigen zeggen dat mensen door de lucht vlogen. De bestuurder is opgepakt, de burgemeester heeft het over een verschrikkelijke gebeurtenis. Wat in Wenen begon met enkele honderden mensen is nu uitgegroeid tot een protest met wel duizenden

0: De demonstranten. Ze zijn boos over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival dat vanavond in de finale staat. De demonstranten zwaaien met Palestijnse vlaggen. De politie houdt de boel scherp in de gaten. Teleurstelling bij mensen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ze hadden uren in de rij gestaan bij een horlogewinkel die een spectaculaire aanbieding had. Maar het was er zo druk dat alles werd afgeblazen. De koopjesjagers vinden het jammer dat het niet beter geregeld was. De actie is ook in het water gevallen in andere steden. En Engelse voetbalfans zaten op het puntje van hun stoel, want in Londen was de finale van de FA Cup. En de beker ging naar Manchester City. De ploeg van trainer Pep Guardiola won met 1-0 van Chelsea. Manchester City doet het trouwens ook goed in de competitie. De ploeg staat tweede achter koploper Arsenal. En nu het Radio 10 weer door Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Veel wolken en dan ook geregeld buien. Later op de dag is er wel af en toe zon.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
6: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's. Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: Of het nou een maandagavond is, een dinsdagavond, een woensdagavond of in dit geval een zaterdagavond. Deze man maakt van elke avond een feest met zijn muziek. Lionel Richie hoorde All Night Long bij Radio 10.
1: Jules van Est.
2: Het weekend van 10.
0: Goedenavond, Danielle.
3: Goedenavond.
0: Op welke bijzondere plek sta je momenteel?
3: Nou, ik stap net uit de auto en stap in een cafetaria binnen om een patatje te halen in Bunnik, want hier ben ik op vakantie.
0: Heerlijk. Even een vette snavel.
3: Ja, we zouden lekker buiten eten, maar het is echt wel heel erg koud. Dus toen, dan wordt het toch de snack per om de hoek, zeg maar.
0: En voordat ik ruzie met je krijg, Danielle, is het friet of patat?
3: Ja, daar gaan we, hè. Ja, nou, ik durf dat te zeggen, patat. Ja.
0: Hey, ik moet ophangen.
3: Noord-Holland. Ja, dat dacht ik al. Einde discussie.
0: Hey, Danielle, voordat we ruzie krijgen, deze opgave voor je. Van welke lied is deze beat? Komt deze beat, Danielle, uit een liedje van A, U2, B, Bon Jovi of C, Shakira?
3: Ja, het is C, hoor. Het is Shakira.
0: Ja, kon niet missen. Hartstikke goed. Dat betekent dat jij binnenkort jouw friet... geen patat, friet kunt eten met de Radio 10 Dopper drinkflessen naast je. Die je dan vult met lekkere cola of water of...
3: Pinocchio, lijkt me ook heerlijk. Ja,
0: je kunt het zelf zo wild maken als je maar wil, hè?
3: Ja, dat is helemaal leuk.
0: Oké, veel

Vorige week zondag is hij 66 jaar geworden. Bono van U2. En Bono die kon zijn verjaardag vieren met de computermuis. Klik, klik, klik, klik. Die viert namelijk dit jaar ook zijn 66e verjaardag. De allereerste computermuis, misschien wist je dat nog niet, die was ooit van hout gemaakt, hè? Echt waar. En het muispeltje was van plastic. Nee, die was gewoon digitaal. En U2 nu...

0: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
14: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
15: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: En omdat vanavond de finale is van het Eurovisie Songfestival, zometeen een 90s hit van het Songfestival. En nu

0: met 225 punten het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival in 1997. Katrina and the Waves and Love Shine a Light. En even kijken of jij dat nog weet. Hoeveel punten had Nederland met deelname in het Songfestival in 1997? Nou, 5 puntjes hadden wij. Dat is niet veel, we hadden beter thuis kunnen blijven.
1: Alp du 6, Radio 10.
0: Belangrijker dan die puntentelling, de Alp du 6 die gaat er aankomen. 4 juni is dat, al vrij snel, op de berg in Frankrijk. De Alp du 6, daar gaan duizenden deelnemers fietsend, wandelend en hardlopend die berg op. Allemaal voor het goede doel, namelijk om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En Radio 10 is natuurlijk supporter van die Alp du 6. Je bent er, wij zijn er live bij op 4 juni vanuit Frankrijk. En nu al kun je meebieden op mooie veiling-items. Radio10.nl/doneer, daar kun je een bod doen op bijvoorbeeld een kartclinic voor 10 personen door Tom en Tim Coronel, de racehelden. Die leren je dan de fijne kneepjes van het karten. Of wat dacht je van een gesigneerd shirt met handtekeningen van alle spelers van Ajax? Een racefiets ter waarde van 8000 euro kun je ook op meebieden. Of wat dacht je van een disco lunch voor 50 personen met Radio 10 DJ en collega Gijs Staverman? Elke euro telt, dus ga snel naar radio10.nl/doneer.

geen haast, geen stress. Zaterdagavond van Radio 10. Met de grootste hits aller tijden en Maroon 5 hoorde je She Will Be Loved. En even ter inspiratie voor zometeen. Ethisch et eet bij Radio 10. Wordt het zoiets? Of toch deze? Ja, puur even ter inspiratie, zodat jij op een goed idee komt voor een lekkere ethisch hit. Welke wil je horen zometeen? Spreek hem snel even in met een audiobericht via de gratis Radio 10 app.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
4: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.

0: Bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
5: En welke ethisch hit ga jij uit je mouw schudden? Welke wil je horen zometeen? In ethisch het eet geven door via de Radio 10-app. Nu het nieuws van 8 uur.
6: In de Italiaanse stad Modena zijn zeker 7 gewonden gevallen... toen een auto op hoge snelheid op ze inreed. Sommigen zijn er slecht aan toe. De bestuurder is opgepakt. Het lijkt erop dat hij dit met opzet deed. Premier Meloni is op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen... en laat zich constant bijpraten. In de Rotterdamse haven zijn 8 demonstranten opgepakt. Die blokkeerden het goederenspoor uit protest tegen wapenhandel met Israël. Dat doen ze al dagen achter elkaar. Dit was dag 8. Ze ketenden zich vast aan het spoor. Op sociale media laat de actiegroep weten dat ze er morgen weer zullen zijn. Harry Styles begint zo aan zijn reeks van 10 concerten in het stadion van Ajax... waar al dagen fans voor de deur lagen. Het concert wordt niet alleen bezocht door Nederlanders... maar ook door Duitsers, Britten en Italianen. Gisteren werden petjes en hoodies verkocht met Harry erop... Die waren in mum van tijd uitverkocht. En de vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen landskampioen PSV... en dat betekende dat er strafschoppen genomen moest worden... om het duel te beslissen en Twente nam de penalties beter. PSV zal er ziek van zijn, want ze stonden kort voor tijd nog met 2-0 voor. En nu het Radio 10 weer door Weer Online... In het oosten nog wat buien. Vannacht dan zakt het kwik tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16 met veel wolken, geregeld buien... en pas later af en toe wat zon.
5: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met 2 vertragingen... op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 6 minuten en de A16 Breda-Rotterdam... tussen Ridderkerk-Noord en de Van Brienenoordbrug. 5 minuten.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt... Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall... steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes.

Nest. Goedenavond. En zelfs al ben je van plan om vanavond het Eurovisie Songfestival te gaan kijken, zet dan je tv op mute en Radio 10 aan. Dan weet je zeker dat het lekker gaat klinken allemaal. Welke hit uit de 80's wil jij vanavond horen? Laat het snel weten via de Radio 10-app. Klik op het microfoon-icoontje, spreek jouw verhaal even in. Jouw herinnering aan een bepaalde 80's hit bijvoorbeeld, of een verhaal wat erbij past. Vertel wie je bent en ook waarom je die ene 80's hit dus gekozen hebt. Een bericht van Jens Bakker via de Radio 10-app. Hoi Jules, vorige week heb ik met mijn zoon van 7 jaar voor het eerst die mooie jaren 80 film Never Ending Story gekeken. Met die vliegende hond, weet je wel. Ja, dat was een mooi film. Jeugdsentiment. Wil je daarom dat liedje uit die film draaien, zegt Jens. Ja, natuurlijk. Limahl, Never Ending

0: Doe even mee. De doe, doe, doe. De da, da, da. De Police bij Radio 10 in 80s at 8. En de hamvraag is ook vanavond, net als vrijdagavond en zondagavond, bij Radio 10 in 80s at 8. Welke hit uit de 80s wil je graag horen? Welke hit brandt op jouw muzikale netvlies momenteel? Die je even wil doorgeven via de Radio 10-app. Heb je namelijk zo gepiept. Even jouw audiobericht even inspreken. Komt die misschien zo meteen wel voorbij. Ik ben heel benieuwd wat je gaat sturen. Goedenavond, Wendy. Jij hebt een heel relaxte zaterdagavond, hè?
1: Ja, heerlijk. Lekker op de bank hangen, serie kijken.
0: Badjas aan.
1: Nou, kleedje ook mee.
0: Pantoffels aan je voeten.
1: Ja, ja, ja.
0: Gevulde koelkast bij de hand.
1: Ja, precies.
0: Wat heb je er allemaal in staan dan?
1: Jeetje. Nou, niet zo veel. Ik moet nog boodschappen doen.
0: Oh jee. Nou ja, de supermarkt is tot 9 uur open, geloof ik, hè?
1: Ik hou me bij een kopje thee vanavond.
0: Heb je wel nog chips en nootjes of zo?
1: Ja, ook nog. Ja, dat wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Nou, dan hoef je niet te verhongeren, toch?
1: Nee, precies. Komt wel goed, hoor.
0: Oké. Hey, en welke hit wil je horen uit de 80's vanavond, Wendy?
1: Freedom van Ben.
0: Geniet ervan.
1: Ja, dankjewel.

0: voor deze romantische van Eric Carmen in 80s at 8 bij Radio 10 Hungry Eyes. 80s at 8. En het is een best wel drukke zaterdagavond, want Suzanne en Freek die staan momenteel in het Gelredome in Arnhem voor een concert, één van de 10. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is Harry Styles aan de gang met een concert. En op tv het Eurovisie Songfestival vanuit Oostenrijk, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: En misschien ben jij zelf wel heel andere dingen aan het doen. Ben je op de snelweg aan het rijden. Of je bent thuis lekker aan de gang. Beetje aan het hobbyen. Beetje aan het knutselen. Aan het puzzelen. Of misschien wel je eigen bier aan het brouwen. Het kan allemaal. Welke ethisch hit past daarbij? Geef het snel even door via de Radio 10-app. En je zou ook kunnen denken aan een vergeten ethisch hit. Want daar is Rogier namelijk mee gekomen.
2: Goedenavond, Sjoel. Rogier hier. Zou jij voor mij Patty & Shift met Wonderful willen draaien? Lekkere ethisch plaat uit de serie Spijkerhoek. Nou, lekker vrolijk nummer, zo op de zaterdagavond. Dankjewel alvast.

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
3: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu, als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
4: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: jouw zaterdagavond net zo relaxed is als dit liedje van Fleetwood Mac. Nou, dan heb je wel een heel relaxte zaterdagavond, denk ik. As long as you follow, hoorde je bij Radio 10 in 80's at 8, gekozen door Patricia Klok. Dankjewel, Patricia Klok, via de Radio 10 app. Hey, wie is jouw beste vriend of vriendin? En heb je wel eens tegen die beste vriend of vriendin wel eens gezegd van, jij bent echt zo'n goede vriend of vriendin. Echt de allerbeste die er bestaat. Dat zou soms wel eens even moeten gebeuren, denk ik. Dat doet namelijk Vivian ook via de Radio 10 app.
1: Hoi, ja, ik wil graag Like a Prayer, want het is echt het mooiste nummer van Madonna. En het symboliseert ook de vriendschap tussen mij en mijn allerbeste vriendin, Marieke. We zijn al bijna 25 jaar vriendinnen en daarom wil ik dit nummer opdragen aan haar. Dus als je het wil draaien, superleuk. Dank je wel alvast.
0: Nou, mooi gesproken, Vivian. Recht vanuit je hart.

Zo zou je ze kritisch kunnen omschrijven. Of is dat vloeken in de kerk? Doe maar en pa in Ethisch het Eet bij Radio 10. Hey, je weet, de Top 4000, dat is de grootste hitlijst aller tijden van Radio 10. Die begint eind november. Maar dat duurt nog even. Dus om het wachten een beetje draaglijk voor je te maken. Elke avond geniet je van de Top 4000 Classics. Met dus de liedjes uit de Top 4000.

0: al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendel.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.

0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy steaks.

0: makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt? Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
9: Nederland en India hebben een akkoord gesloten om meer met elkaar te gaan samenwerken. Maar Nederland wil er ook iets voor terug. Premier Jette vindt dat India zich harder moet inspannen om het ontvoerde meisje Insia terug te brengen. Hij gaat het ook tegen premier Modi zeggen nu die op staatsbezoek is in Nederland. Een aanslag in het centrum van Modena in het noorden van Italië. Daar is een man met buitenlandse roots op hoge snelheid op voetgangers ingereden. Er zijn zeker 7 gewonden, waaronder een vrouw die geplet werd tussen de auto en een winkelpui. Ze raakt waarschijnlijk haar benen kwijt. De bestuurder is opgepakt. In Noorwegen zijn 27 mannen gearresteerd bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En in Wenen is de grote finale van het Songfestival begonnen. En de ogen zijn niet alleen gericht op de grote kanshebbers Finland en Australië. Iedereen is ook benieuwd hoe Israël het doet. In het centrum van Wenen werd vanmiddag nog gedemonstreerd door duizenden mensen die vinden dat Israël er niks te zoeken heeft. En nu het Radio 10 weer door Weer Online. In het oosten wat buien, vannacht wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen dan wordt het maximaal 16. Zijn er veel wolken, geregeld buien en later op de dag af en toe wat zon.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Nu tot wel 600 euro extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.

en Shola Ama met een liedje dat al eerder een hit was. Het werd namelijk in 1979 geschreven en eerder opgenomen door de Amerikaanse zanger Turley Richards. Randy Crawford die maakte er 2 jaar later een hit van. En in 1997 zong Shola Ama het in toen ze pas 18 jaar oud was. En die versie legde haar geen windeieren. En de versie van Randy Crawford, die dus ook een hit werd, die vinden we ook terug in de lijst. Shola krijgt wel de gouden plak en Randy zilver, want Shola staat op 3597. En Randy op 3771. Geen heel groot verschil trouwens. Dat was You Might Need Somebody. Goedenavond, de zaterdagavond die eigenlijk aanvoelt alsof het op maandag is. Van alle waarschijnlijkheid ben je al lekker vrij sinds Hemelvaartsdag. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. We vieren dit uur de verjaardag van een zangeres uit misschien wel de muzikaalste familie ooit. David Bowie ook zo. En een zanger die voetbalclub Ajax flink kan dwarsbomen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Eerst Gloria Gaynor.

langzaam inmiddels in de 70s beland, deed Gloria Kaner het nog eens dunnetjes over en maakte haar eigen succes van dit liedje. Reach out, I'll be there. Dit is dus Gloria Kaner bij 10.

0: Het is de lekkerste avond van de week. Zaterdagavond, Radio 10 heb je aanstaan. En een hit waarvoor David Bowie zichzelf moest verkopen aan een gitarist die meer van jazz hield.
1: Top 4000.
0: Classics. De naam van de gitarist, Pat Metheny, die kwam uit een totaal andere muzikale wereld. Hij was jazzgitarist en wist eigenlijk nauwelijks wie David Bowie was. Ja, het is bijna niet voor te stellen. Maar toen de regisseur van de film The Falcon and the Snowman het idee opperde om samen een lied voor de soundtrack te maken en Metheny begreep met wie hij te maken had, was hij meteen enthousiast en maakte ze dit liedje. Dat was This Is Not America. Ja, zaterdagavond dus, dit is Radio 10 met de krenten uit de pap van de grootste hitlijst aller tijden, de Top 4000 Classics, met zometeen een notering van Stevie Wonder. En eerst de man die Ajax behoorlijk in de problemen kan brengen. Ja, als die club morgen tijdens de laatste speelronde van de Eredivisie wordt veroordeeld tot het spelen van play-offs voor Europees voetbal, moeten ze namelijk uitwijken naar Volendam omdat Harry Styles 10 keer in hun Johan Cruijff Arena gaat optreden. Ja, dan gaan de kaartjes voor die concerten momenteel ook nog eens voor dumprijzen massaal op Ticketswap. Ja, ach, hè, misschien een leuk uitje voor de selectie van Ajax. Hebben ze toch nog een beetje een leuke afsluiting van het seizoen, toch? Je hoort Harry nu met een liedje dat is gebaseerd op het boek In Watermelon Sugar van Richard Brodigan. Dat lag heel toevallig op tafel in de opnamestudio en zo werd het idee geboren. Dit is Watermelon Sugar.

even een paar danspasjes, hoor. Radio 10 en Stevie Wonder die terugdenkt aan vroeger, de tijd van zijn jeugdjaren, de onbezorgde momenten, toen het Hanta-virus nog geen trending topic was. Dat was I Wish. Hier bij Radio 10 op zaterdagavond. Dit zijn de Top 4000 Classics met zo een groep die Nederland in 1975 internationaal op de kaart zette. Het was niet de Golden Earring. Janet Jackson hoor je ook straks. En deze komt eraan. Foreigner dus, je hoort ze zometeen.

0: waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.

0: alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
4: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
1: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
0: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht... maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: je afvragen of er inderdaad zo laat op zaterdagavond nog wordt aangebeld. Nee dus, het was Teach-In met Dingerdong.
1: Top 4000.
0: Classics. En op de avond dat het spektakel Zonder Ons in Wenen plaatsvindt, even terug naar die ene dag in Stockholm in 1975. Teach-In opende de avond als eerste act en won uiteindelijk ook. Dat was nog nooit eerder voorgekomen, een primeur voor ons dus. En de tekst, het is een refrein over elke dag een bloemetje plukken terwijl je geliefde er vandoor is. Schrijver Wil Luikinga die zei er zelf over: mij was gevraagd een winnend liedje te schrijven en dat is gelukt. Punt. Ja, eerlijk is eerlijk, zover is Joost Klein niet gekomen. Je luistert naar Radio 10, dit zijn de top 4000 classics. Zometeen hoor je twee keer Gary, namelijk Gary Lightbody van Snow Patrol en Gary Kemp van Spandau Ballet. Die laatste met een lied over gevoelens die nooit worden uitgesproken. We've all been there. En eerst de vrouw die 2 jaar terug de Ziggo Dome nog plat speelde. De Volkskrant schreef toen: ze heeft geen vuurwerk nodig om te schitteren. En het Parool tikte op: deze muzikale erfenis verdient een grondige herwaardering. Ja, bij Radio 10 weten we dat al jaren. Ik heb het over Janet Jackson. Die muzikale erfenis van haar staat 12 keer in de grootste hitlijst aller tijden. En vandaag vieren we haar verjaardag. Ze is 60 jaar op deze aardbol. En dit is een van haar muzikale erfstukken. Escapade.

De lente is al lang en breed begonnen, maar bij Radio 10 kwam de Snow Patrol nog even langs. Run hoorde je in de Top 4000 Classics. Een liedje dat geschreven werd nadat zanger Gary Lightbody van de trap was gevallen. Hij was even groggy geweest, miste een paar tanden en kon vanzelfsprekend niet meteen slapen die nacht. En toen kwam de inspiratie zijn beurse hoofd ingeslopen. Hij tokkelde die nacht op zijn gitaar en het resultaat was de hit die je net hoorde. Run. Nou, de ingrediënten voor je zaterdagavond: een drankje, een hapje en de stekker uit je wekker, zodat je tot middernacht kunt genieten van het mooiste uit de Top 4000, met straks na tien onder andere ABBA en George Michael. En nu de doorbraaksingle van iemand die al vrij snel wist dat school niets voor hem was. Hij werd geboren in Trinidad, maar sinds zijn tiende wonend in Engeland ging hij in zijn tienerjaren liever in een kledingzaak werken dan naar school. Ja, dat ging zijn ouders dan weer niet in de koude kleren zitten, maar toen Billy Ocean er s'avonds ook muziek bij ging maken, ontvouwde zich al snel een muzikale carrière. Op zijn 26e volgde ze doorbraak met deze Top 4000 classic, Love Really Hurts Without You.

0: aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
2: Dus, waar wachten ze nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van...

0: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: In het zuiden van Duitsland is een ongeluk geweest met een propellervliegtuig. Daarbij zijn de 2 inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt en dat is een wonder, want de romp lag pal voor een huis. In Canada heeft iemand het Hantavirus. Het gaat om een opvarende van het virusschip Hondius en die zat al in isolatie. Volgens een Canadese nieuwszender heeft de patiënt milde klachten. De gezondheidsdienst zegt dat Hanta heel iets anders is dan corona of griep en dat de kans op een pandemie vrijwel nul is. Gedoe over de kermis in Purmerend. Die moest vanavond eerder dicht omdat gisteravond rellen uitbraken en de politie werd bekogeld. De exploitanten zeggen, pak de raddraaiers aan en niet ons en de rest van de bezoekers. De attracties gingen uit protest niet om 9 uur dicht, maar een half uur later. En als het aan de Belgen ligt, worden de deelnemers van het Songfestival voortaan gekozen bij een stemming. Daarbij wordt dan bepaald wie wel en wie niet mee mogen doen. De Vlaamse omroep overweegt volgend jaar over te slaan als er niets verandert. Het steekt de Vlamingen dat Israël nu op het podium staat. En nu het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht dan zakt de temperatuur tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16, maar wel met veel wolken, geregeld buien en pas later op de dag af en toe wat zon.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

En een wonderschoon liedje van George Michael voor de man van wie hij hield. Al was toen dit uitkwam in 1997 nog niet helemaal duidelijk dat George een voorkeur voor mannen had. In dit geval ging het om Anselmo Felipa, een Braziliaanse modeontwerper. George leerde hem kennen in 1991 tijdens zijn optreden bij het Rock in Rio Festival in Brazilië. Nou, verliefdheid is wat volgde, maar het verhaal kent helaas geen sprookjesachtig einde. Anselmo overleed aan de gevolgen van AIDS en George verwerkte zijn gevoelens in deze top 4000 notering. Je hoorde You Have Been Loved. Het is zaterdagavond, je luistert naar Radio 10 met het allermooiste uit de top 4000. Schenk jezelf iets in, dan serveert Radio 10 de klassiekers uit de lijst met zometeen Tom Jones. We vieren straks de verjaardag van een zangeres die eigenlijk 2 keer een hit scoorde in Nederland. Want Paul de Leeuw belandde namelijk ook in de hitlijsten met een Nederlandse uitvoering van haar liedje. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Eerst de Golden Earring. Het lot van George Kooijmans is ons allemaal duidelijk. En in de strijd tegen ALS organiseerde de Earring in combinatie met tal van Nederlandse artiesten eerder dit jaar een reeks afscheidsconcerten. Voor elk verkocht ticket ging €5 naar onderzoek naar ALS. En deze schalde die avonden ook door Ahoy Rotterdam. De Earring dus en Bombay bij Radio 10.

Oh yeah, baby. Radio 10 en Tom Jones die op zijn 60ste nog even de boel op zijn kop zetten. Sexbomb was een samenwerking met de Duitse DJ Moesti. Tom Jones die zat destijds al ruim 30 jaar in het vak en hij wilde zichzelf opnieuw uitvinden. En dat was nog bijna mislukt, want het album waar dit op verscheen was al zo goed als naar de cd-drukker toen hij dit liedje nog aangeboden kreeg. Hij sloeg er direct op aan en mede dankzij dit liedje is hij voor velen nog steeds een sexbom. Zelfs nu hij inmiddels de respectabele leeftijd van 85 heeft bereikt. Je luistert naar de Top 4000 Classics bij Radio 10 met zo Duncan Brown. En van een 85-jarige man gaan we nu even naar een meisje van 18. Want Laura Pausini was namelijk net officieel volwassen toen ze in 1993 het Sanremo Festival won met de klassieker die ik nu voor je ga draaien. En dat was ook Paul de Leeuw niet ontgaan, die een Nederlandse versie maakte van datzelfde liedje. Uiteindelijk stonden Laura en Paul 1 week tegelijkertijd op nummer 1 en 2 in de Nederlandse top 40. De weken daarna waren de rollen omgedraaid en stond Paul op 1. De Nederlandstalige uitvoering hield het uiteindelijk 8 weken vol bovenaan de lijst. Ja, en Laura Pausini die blaast vandaag 52 kaarsjes uit. En om dat te vieren hoor je haar versie. Dit is La So.

0: Radio 10 en Duncan Brown. De man die er eigenlijk van droomde om zijn vader achterna te gaan en in dienst te treden bij de Royal Air Force. Maar hij werd afgewezen op basis van gezondheidsredenen. Ach, uiteindelijk bereikte hij muzikaal alsnog grote hoogtes. Dat was Wild Places. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met ILO zo. Ik open straks de Top 4000 file van een zangeres die groot succes had met het hijsen van de witte vlag, maar die toch nog steeds zingt. En we gaan zo meteen loco. Met de voortops, je hoort ze zo meteen.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

Jeff Lynne & Co, Electric Light Orchestra en hun op één na hoogste van 10 noteringen in de lijst. Dat was Don't Bring Me Down, top 4000 file. UB40 hoor je zo. Eerst open ik de top 4000 file van Dido Florian Cloud de Boon Vial O'Malley Armstrong. Sorry? Ja, dat is haar volledige naam. Laten we het maar gewoon bij Dido houden. Een Britse dame bij wie muziek met de paplepel werd ingegoten. Op haar 10e speelde ze al blokfluit, piano en viool. Best knap, want toen kon ik nog maar net mijn eigen telefoonnummer onthouden. Ze staat met 5 hits in de top 4000. En dit zijn

Ja, en daar was Eminem nog heel even. Dat waren de top 4000 hits van Dido. Je hoorde Life for Rent, White Flag en eigenlijk twee keer hetzelfde liedje. Namelijk Stan van Eminem en deze, waar hij destijds een sample uithaalde, waardoor hij deze dame ineens lanceerde als superster. Het was een ode voor haar vriend, ze had een baaldag gehad, maar thuis was hij er gewoon voor haar. En om hem te bedanken schreef ze dit liedje. Thank you, bij 10.

Het liedje waar het allemaal mee begon. Muzikaal dan voor Jennifer Lopez. Ze vertelt in If You Had My Love wat een man zou moeten doen om een relatie met haar te krijgen. Nou, ik denk dat de meeste mannen met liefde een jaar of twee op een onbewoond eiland zouden doorbrengen of 5 jaar droog brood zouden eten om een afspraakje met haar te krijgen. Ja, en een paar jaar voor dit liedje was het uitgegaan met haar vriendje van de middelbare school. En daarna is een duurzame liefde eigenlijk nooit meer langsgekomen in het leven van J.Lo. Afgelopen jaar verbrak ze voor de tweede keer de relatie met Ben Affleck. En sindsdien is er niemand in haar leven die aan alle eisen van If You Had My Love kan voldoen. Ja, misschien moet ik toch maar eens beginnen aan 5 jaar droog brood eten. Het is zaterdagavond, dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10... met straks na 11 de Spice Girls en de Bee Gees. En in een tijd waarin steeds meer artiesten door schandalen uit het verleden met een verkorte achternaam in de krant komen, valt er bij de volgende Brit weinig af te korten, want Robin Scott ging muzikaal al door het leven als alleen de letter M. Een schoolvoorbeeld van New Wave in de grootste hitlijst aller tijden.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
7: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: postcode loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Het ANP nieuws van 11 uur.
3: Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het Hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhallen waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen.
4: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt werd strikt.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Radio 10 en de Spice Girls met een hit die iedereen kent, maar die je op meerdere manieren kan uitleggen. Het gaat namelijk over afscheid nemen, over iemand die weggaat, maar voor altijd in je hart blijft. En volgens de dames slaat het op hun exen, maar vlak voor de release verliet Jerry Halliwell de band. Ze stapte op in mei 1998. De single verscheen pas in juli. Nou, de vraag is of dat toeval was. De hit was er uiteindelijk niet minder groot om. Dat was Viva Forever. Goedenavond, het laatste uur van je zaterdagavond. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. De B-52's bouwen zo een huis van liefde. En je hoort twee heren die eigenlijk maar twee kanten op konden in hun carrière. Namelijk vis verkopen of muziek maken. Eerst de Bee Gees met een hit die begon als een funk-experiment. Ze hadden net ontdekt dat je met een dikke baslijn en een falsetto-stem enorme dansfeesten kon kickstarten. Het was 1975 en dit klinkt al als een voorbode van de disco-periode die ze kort daarna zouden ingaan. De Bee Gees dus in de Top 4000 Classics van Radio 10. Ciao.

0: Radio 10 en een hit die 10 jaar in de uitverkoopbak van de platenzaken lag.
1: Top 4000 Classics.
0: The Hall of the Moon werd namelijk uitgebracht in 1985, maar zette toen niet echt zoden aan de dijk. Pas in 1991 werd het opnieuw uitgebracht en schoot het naar nummer 3 in Groot-Brittannië. En uiteindelijk werd het een olievlek die ook de kust van ons land bereikte. Je hoorde The Waterboys. Nou, even checken of je er nog bij bent op deze zaterdagavond. Gelukkig, je hebt Radio 10 aan. Haal nog even wat kaasblokjes of draai de radio in de auto wat harder. Dit zijn de Top 4000 Classics met zo een liedje over een vieze oude man. Ja, we zullen er maar geen plaatje bij bedenken. Eerst Nick en Simon. Die waren jarenlang net zo onafscheidelijk als Bassie en Adriaan, Ernst en Bobby en Geer en Goor. Ah, oké, dat laatste is een slecht voorbeeld. Inmiddels hebben ze allebei een bloeiende solo-carrière, maar ze zijn 5 keer samen te vinden in de Top 4000. En tijdens de opnames van de videoclip voor dit liedje ging het bijna heel erg fout. De remmen van de klassieke auto die ze gebruikten weigerden. Ja, en ze knalden vervolgens tegen de crew-auto voor ze. Ja, gelukkig vielen de wonden mee. Zelfs hun carrière liep geen deukje op en Simon Keizer kan vandaag zijn verjaardag gewoon vieren. 42 lentes jong is die geworden. Dit is de dag dat alles beter is. Bij

0: vrouwen die een vieze oude man bezingen. In 2026 zou het een protestlied zijn. In 1974 was het een Philadelphia soul hit. Je hoorde The Three Degrees en Dirty Old Man. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met zo de B-52's. En straks een top 4000 classic waarbij je spontaan Robert ten Brink in de sneeuw voor je ziet. En we gaan zaaien. En natuurlijk ook oogsten zometeen met Tears for Fears.
1: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
2: Samen naar de top. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro... bij een tweejarig abonnement. Je hebt tot morgen.

0: alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Aldi.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
15: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Met de B-52 Show, je hoort straks ook het mooiste liedje ooit gemaakt, althans wat mij betreft dan, hè. En eerst, Tears for

0: Een huisje van liefde, maar dan niet zo'n heel chic optrekje.
1: Top 4000
0: Classics. De B-52's zijn vernoemd naar het suikerspinkapsel. Een groot opgestoken kapsel uit de jaren 60 dat sommige bandleden droegen. En de bijnaam B-52 verwijst dan weer naar de gelijkenis van die haardracht met de neus van de gelijknamige bommenwerper. De inspiratie voor dit nummer kwam grotendeels van een uitgaansgelegenheid in Georgia, waar de band vaak rondhing met de meest aparte types. En daar hoorden ze zelf waarschijnlijk ook wel bij. Dat was Love Shack. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10. Robbie Williams zometeen. Eerst een liedje dat Paul McCartney de mooiste song ooit geschreven heeft genoemd. Ja, dat is toch een beetje als Rico Verhoeven die zegt dat je een aardige rechts hebt. Max Verstappen die roept dat je prima kan autorijden. Of Femke Bol die een complimentje geeft omdat je lekker doorloopt. Ja, Paul had in die tijd sowieso een leuk wedstrijdje met de maker van dit prachtige liedje, namelijk Brian Wilson van The Beach Boys.
2: And we ended up, it's kind of like a rivalry. We'd put a song out and Brian would hear it and he'd do one. Which is nice, like me and John. You know, you kind of try and top each other all the time. He eventually came out with this God Only Knows. I just think it's a great song, melody, harmonies. It's a great song, I love it, you know.
0: De Beach Boys twijfelden eerst wel over één dingetje, namelijk het woord God in de titel. In het Amerika van de jaren 60 was dat nog best spannend. Zou je namelijk wel op de radio gedraaid worden?
3: Uiteindelijk het mooiste nummer volgens velen.
0: Pak je zakken maar bij voor de All You Need Is Love Care Special, want dit zijn de Beach Boys.
3: Dit zijn de Beach Boys
0: in de Top 4000 Classics van Radio 10.
3: En het prachtige God.

afgelopen jaar nog in de Johan Cruijff Arena stond, Robbie Williams. Ja, mocht je dit nu horen, schrikken en bij jezelf denken, ai, daar had ik best bij willen zijn. Geen paniek. Op 27 juni kun je het helemaal goed maken. Hij staat namelijk op die dag in Antwerpen. Deze Top 4000 Classic staat bijna zeker ook op de setlist dan. Een liedje dat Robbie eigenlijk schreef voor Tom Jones, maar die voelde het niet en daarom nam Robbie het uiteindelijk zelf op. Dat was Something Beautiful. Hey, het is bijna middernacht. Het laadje met klassiekers gaat voor nu weer even dicht, maar morgenavond vanaf 9 uur zijn ze er weer. Na het bord op schoot, dus weer met de voeten op de bank en dan genieten van al die Top 4000 Classics om 9 uur sharp bij Radio 10. Met nu de hofleverancier van de lijst, 57 keer genoteerd, inclusief de Beatles. Ik had het net al over hem. Dit is Paul McCartney met Miss

0: verf en bijt. Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop. Aldi.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leefde saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
15: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
18: Radio 10. Het ANP-nieuws van 12 uur.
19: Roep Saba wordt nog altijd gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De overheid roept bewoners op om camerabeelden te bekijken van afgelopen woensdag rond Wellsbee. De man vertrok toen voor een wandeling en is sindsdien spoorloos. Mariniers, drones, boten en zoekteams hebben het eiland inmiddels uitgekampt, maar zonder resultaat. Rusland keert niet terug op het Eurovisie Songfestival. De baas van het festival benadrukt dat na ophef die er was ontstaan. Hij zei eerder dat Rusland theoretisch gezien wel weer mee kan doen. Britse en Spaanse politici...

0: Daarover verschilde hij en de club van mening. Hij sluit een terugkeer bij PSV in de toekomst niet uit. En het eerste concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena is afgelopen en de duizenden fans stroomden net rustig het stadion uit. Het was flink druk en de fans moesten even geduld hebben bij de poortjes. De zanger staat de komende weken nog vaker in Amsterdam. De NS waarschuwt voor drukte omdat er op sommige dagen minder treinen rijden door werkzaamheden. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen.
1: Vanaf maandag op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

Tientallen mensen hebben vanavond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI+ personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. Hezbollah zegt opnieuw een Israëlisch doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. Daarmee lopen de spanningen tussen Israël en Libanon.

0: Door de toestroom van duizenden bezoekers moest het station korte tijd dicht, omdat het te vol werd. Mensen stonden lang in de rij om met de trein of metro naar huis te gaan. Inmiddels loopt het weer door. En Max Verstappen is blij met zijn eerste uren tijdens de 24 uur van de Nürburgring, meldt het AD. De Nederlander reed ruim 2,5 uur en pakte daarbij de leiding. Verstappen zegt dat vooral de regen het lastig maakte, maar de auto goed aanvoelde. De coureurs maken zich nu op voor een spannende nacht met kans op regen en kou. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui.
1: Vanaf maandag op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee. Net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. In een woning in Amsterdam is een man neergestoken na een ruzie, meldt AT5. Het slachtoffer is nog aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De dader, een minderjarige jongen, is daarna gevlucht. De politie weet wel wie hij is en doet onderzoek. En in Nunspeet is een opvallende vondst gedaan. Een grote Spaanse stierspin. De spin van zo'n 5 centimeter groot werd gevonden in de tuin van een woning, maar komt normaal alleen voor in Zuid-Europa en is waarschijnlijk meegelift met wat planten. De dierenambulance heeft het dier opgehaald. Volgens experts kan de beet van zo'n spin pijnlijk zijn, maar is die niet gevaarlijk voor mensen. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui.
1: Vanaf maandag op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10, het weekend van 10.